0: Vooral de eerste hittegolf sloeg ongenadig hard toe. Toen stierven 2000 mensen meer dan normaal. De dodelijkste dag was 27 juni met 641 overlijdens. Er is mogelijk een Belgisch spoor in het onderzoek naar de dodelijke drugsafrekening in het Nederlandse Overasselt. De bloedige opdracht zou rechtstreeks vanuit ons land zijn gegeven. In het dossier zijn al 35 verdachten opgepakt, onder wie twee Belgen. Bij het geweld kwam een 51-jarige man om. Ons land gaat veel nauwer samenwerken met Nederland en Duitsland om grote natuurbranden te bestrijden. De bevoegde ministers hebben afgesproken om sneller informatie en middelen uit te wisselen. Een noodzakelijke stap, want de natuurbrand stopt niet aan de grens, aldus Vlaams minister Broens. De Europese Unie wil op korte termijn de visumregels voor Russische toeristen en ex-militairen flink aanscherpen. Volgens Europees buitenlandschef Kaya Kallas is daar brede steun voor binnen de lidstaten. De maatregel volgt na de verijdelde droneaanslag in het Duitse Leipzig. Amerikaanse president Trump is opgelucht op de verhuizing van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle naar Groot-Brittannië. Tegenover journalisten verklaarde Trump kortweg dat hij toch al geen fan van het koppel was. In de Jupiler Pro League heeft Union een makkelijke zege geboekt. In een ingehaalde wedstrijd wonnen de Brusselaars met 0-3 op het veld van Sint-Truiden. Door deze overwinning stijgt Union naar de tweede plaats in het klassement met 10 op 12. STVV blijft steken op de tiende plaats. We starten grijs met lokaal wat nattigheid, maar in de loop van de dag breekt de zon door en zit het kwik rond 23 graden. Vrijdag verloopt opnieuw bewolkt en regenachtig, maar in het weekend belooft het zonnig en droog te worden met zomerse maxima rond 25 graden.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Radio

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Net geen 3000 Belgen zijn afgelopen zomer overleden door extreme hitte, blijkt uit officiële cijfers van Cienciano.

natuurbrand stopt niet aan de grens, al dus Vlaams minister Broens. De Europese Unie wil op korte termijn de visumregels voor Russische toeristen en ex-militairen flink aanscherpen. Volgens Europees buitenlandchef Kaya Kallas is daar brede steun voor binnen de lidstaten. De maatregel volgt na de verijdelde droneaanslag in het Duitse Leipzig. Amerikaanse president Trump is opgelucht op de verhuizing van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle naar Groot-Brittannië. Tegenover journalisten verklaarde Trump kortweg dat hij toch al geen fan van het koppel was. In de Jupiler Pro League heeft Union een makkelijke zege geboekt. In een ingehaalde wedstrijd wonnen de Brusselaars met 0-3 op het veld van Sint-Truiden. Door deze overwinning stijgt Union naar de tweede plaats in het klassement met 10 op 12. STVV blijft steken op de tiende plaats. We starten grijs met lokaal wat nattigheid, maar in de loop van de dag breekt de zon door en zit het kwik rond 23 graden. Vrijdag verloopt opnieuw bewolkt en regenachtig, maar in het weekend belooft het zonnig en droog te worden met zomerse maxima rond 25 graden.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Net geen 3000 Belgen zijn afgelopen zomer overleden door extreme hitte, blijkt uit officiële cijfers van Cienzano. Vooral de eerste hittegolf sloeg ongenadig hard toe, toen stierven 2000 mensen meer dan normaal. De dodelijkste dag was 27 juni met 641 overlijdens. Er is mogelijk een Belgisch spoor in het onderzoek naar de dodelijke drugsafrekening in het Nederlandse Overasselt. De bloedige opdracht zou rechtstreeks vanuit ons land zijn gegeven. In het dossier zijn al 35 verdachten opgepakt, onder wie twee Belgen. Bij het geweld kwam een 51-jarige man om. Ons land gaat veel nauwer samenwerken met Nederland en Duitsland om grote natuurbranden te bestrijden. De bevoegde ministers hebben afgesproken om sneller informatie en middelen uit te wisselen. Een noodzakelijke stap, want de natuur...

0: geboekt. In een ingehaalde wedstrijd wonnen de Brusselaars met 0-3 op het veld van Sint-Truiden. Door deze overwinning stijgt Union naar de tweede plaats in het klassement met 10 op 12. STVV blijft steken op de 10e plaats. We starten grijs met lokaal wat nattigheid, maar in de loop van de dag breekt de zon door en zit het kwik rond 23 graden. Vrijdag verloopt opnieuw bewolkt en regenachtig, maar in het weekend belooft het zonnig en droog te worden met zomerse maxima rond 25 graden.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd. Yora!

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Net geen 3000 Belgen zijn afgelopen zomer overleden door extreme hitte, blijkt uit officiële cijfers van Cienzano. Vooral de eerste hittegolf sloeg ongenadig hard toe, toen stierven 2000 mensen meer dan normaal. De dodelijkste dag was 27 juni met 641 overlijdens. Er is mogelijk een Belgisch spoor in het onderzoek naar de dodelijke drugsafrekening in het Nederlandse Overasselt. De bloedige opdracht zou rechtstreeks vanuit ons land zijn gegeven. In het dossier zijn al 35 verdachten opgepakt, onder wie 2 Belgen. Bij het geweld kwam een 51-jarige man om. Ons land gaat veel nauwer samenwerken met Nederland en Duitsland om grote natuurbranden te bestrijden. De bevoegde ministers hebben afgesproken om sneller informatie en middelen uit te wisselen. Een noodzakelijke stap, want de natuurbrand stopt niet aan de grens, aldus Vlaams minister Broens. De Europese Unie wil op korte termijn de visumregels voor Russische toeristen en ex-militairen flink aanscherpen. Volgens Europees buitenlandschef Kaya Kallas is daar brede steun voor binnen de lidstaten. De maatregel volgt na de verijdelde droneaanslag in het Duitse Leipzig. Amerikaanse president Trump is opgelucht op de verhuizing van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle naar Groot-Brittannië. Tegenover journalisten verklaarde Trump kortweg dat hij toch al geen fan van het koppel was. In de Jupiler Pro League heeft Union een makkelijke zege.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Bij fruitbedrijf Sommers in Bekkevoort kan je op zaterdag 12 september opnieuw appels gaan plukken. Tijdens de eerste plukdag in augustus kon er zo'n 1000 ton fruit dat in mei door een hagelbui beschadigd geraakt was, gered worden van verspilling. Het fruit ziet er een beetje anders uit, maar is nog perfect eetbaar. Aldus Jonas van fruitbedrijf Sommers.
4: Het doet niks aan de smaak. Het is gewoon het uiterlijke dat iets minder mooi is. Maar het doet vooral niks aan de smaak en is zeer lekker nog. Zaterdag 12 september van 10 tot 7 is iedereen weer welkom. Hetzelfde concept als de vorige keer.
3: Naast de appels plukken zet het fruitbedrijf ook opnieuw de boerderij in de kijker met een stoeterij. Heel wat kinderanimatie en enkele hapjes en drankjes. Cultuurcentrum Den Egger in Scherpenheuvel-Zichem bestaat 20 jaar en laat die verjaardag niet onopgemerkt voorbij gaan. Op vrijdag 25 en zaterdag 26 september staat een volledig feestweekend op het programma, met onder meer optredens van de Soul Train Expedition, Portland en IBE. Overdag is er ook een gratis familie-happening. In 2006 gingen de deuren van Den Egger in Scherpenheuvel voor het eerst open en exact 20 jaar later wordt het jubileum gevierd met 2 dagen muziek, cultuur en activiteiten. Je vindt meer informatie op de website van de stad Scherpenheuvel-Zichem.
2: Demerstad, wereldnieuws.
5: De Nederlandse politie heeft gisteravond meerdere wapens en een verdachte tas gevonden in het onderzoek naar de incidenten van eergisteren in Overasselt. Het gebeurde na een tip van een inwoner. In de nacht van maandag op dinsdag trokken zo'n 30 gewapende mannen door Overasselt. Ze schoten een man van 51 dood. 2 agenten raakten ook zwaar gewond. In het onderzoek zijn 35 verdachten opgepakt, onder hen ook Belgen. Gisteren dook in die zaak ook nog een dreigvideo op. Er zijn de voorbije zomer net geen 3000 Belgen gestorven door de hitte. Dat blijkt

0: Spanjaard in 4 sets. In de volgende ronde speelt Bergs tegen een Nederlander. We krijgen een overwegend grijze dag met soms wat lichte regen. Het is wel zacht, rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Bijna 4 op de 10 autobestuurders vermijden steden omdat je daar nog amper een parkeerplaats vindt. Ze vinden parkeren te duur en de regels niet duidelijk. Dat blijkt allemaal uit een onderzoek van mobiliteitsorganisatie Touring. Je hoort Danny Smagge.
4: We zien uit de antwoorden dat mensen vaker gaan kiezen bijvoorbeeld voor locaties om te winkelen of te recreëren of te consumeren waar dat parkeren gemakkelijk is en vlot en dichtbij. En dat heb je natuurlijk in bijvoorbeeld grote winkelcentra waar dat parkings in overmate worden aangeboden.
3: Touring vraagt lokale besturen om genoeg parkings te voorzien in hun centrum. Tijdens de 3 hittegolven van deze zomer zijn er in ons land bijna 3000 mensen meer gestorven dan normaal. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Vooral tijdens de eerste hittegolf, toen vielen er bijna de helft meer doden dan normaal, ruim 2000. De zwaarste dag was 27 juni, toen vielen er bijna 650 hittedoden. De Nederlandse politie heeft gisteravond wapens en een verdachte tas gevonden in het onderzoek naar de incidenten in Overasselt bij Nijmegen. Het gebeurde tijdens een nieuwe zoekactie na een tip van een inwoner. Maandagnacht trokken 30 gewapende mannen door de straten. Ze schoten een man van 51 dood en 2 agenten raakten ook gewond. 35 verdachten zijn intussen opgepakt. Journaliste Katrien Sales.
5: De politie wil wel bevestigen dat er Belgen zijn opgepakt. Ze willen niet zeggen hoeveel, gewoon omdat ze het nog niet helemaal weten. Niet iedereen had een identiteitskaart bij. Maar ik hoor wel dat er intussen met de Belgische federale politie contact is geweest om navraag te doen wie die mensen precies zouden zijn.
3: Gisteren dook in die zaak ook nog een dreigvideo op. En sport in ons voetbal is Union met 0-3 gaan winnen in Sint-Truiden. Het ging om een inhaalwedstrijd door de Europese voorrondes. Union springt naar de tweede plaats in de stand met 10 punten op 12. STVV staat 10e. En in het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich opnieuw geplaatst voor de competitiefase van de Champions League. Ze wonnen na de heenwedstrijd ook de terugmatch tegen de kampioen uit Polen met 2-1 na de 1-4 daar. Speelster Alice Bosteels.
6: Dat is echt super. De meisjes die er vorig jaar al bij waren weten hoe geweldig het was. Ook voor de fans. Vorig jaar hebben we voor een vol stadion kunnen spelen tegen Arsenal. Ik denk dat dat in België heel

We krijgen een overwegend grijze dag met soms wat lichte regen. Het is wel zacht, rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer. Het weekend wordt zonnig. Zaterdag halen we 21 graden. Zondag 25 graden.

dankjewel voor dat kleine bescheiden applausje. Ja, maar hou u bezig met wat u bezig was, want het is druk in de ochtend. Ella, Access,

Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel. Voor elk

0: Gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Eruption, een one-way ticket to the blues. Nee, zo zijn wij niet. Wij verkopen altijd kaartjes heen en terug. En we maken je opnieuw blij. Iedere ochtend 7-9 in het Festival der Vloemingen. En je doet het eigenlijk grotendeels zelf. Gewoon al meezingende met Lisa Delbo. Kom op, liefde is een kaartspel.

Speelt u nog veel met de kaart? Ja, bij mij is het wat verminderd. Ik heb mij eerder gespecialiseerd in het Rumi-kubben. Ik heb het ook aan een vriend geleerd en die noemt het nu al ondertussen Rudy-kubben. Maar dat mag niet erg, hè? Crystal Gayle, Radio Demerstad. Don't it make my brown eyes blue. Don't know.

Doobie Brothers op Radio Demerstad. Kwestie van een zot kun je eigenlijk van alles wijsmaken. What a fool believes. En dat is waar. Maar zo zijn wij niet, want ik zal u vertellen wat er allemaal gebeurt in onze omgeving. En dat zijn geen leugens. Vanmiddag, 3:10, wordt Hilaire Gemoets herdacht in de Papenbroekstraat in Webbekom, met samenkomst aan zaal Trefpunt in Assen. Ook de slachtoffers van de gecrashte Lancaster worden geëerd op de begraafplaats van Webbekom. Zaterdag om 8:30 houdt dansclub Optimi in Zichem open deur, met demo's van stijldansen en country en line dance. En de toegang is daar gratis. Nog zondag van 11 tot 19 uur organiseert de Orde van de Ambiancemakers Bekkenvoort in de Gildezaal in Schaffen een eetdag. En zondag om 8 uur, 's ochtends al, kan je aan het bezoekerscentrum Webbekomsbroek in Diest vertrekken voor een begeleide ochtendwandeling door het natuurgebied. Gratis deelname. En er wordt zaterdag gevoetbald. 8:15 de Paal Tervanse tegen Exel. En om 9:15 Sint-Truiden tegen

Was Tainted Love van Soft Cell betekent dat de liefde bezoedeld was en beschadigd. Oh, wat hoor ik. Oh. Werd er daar weer vreemd gegaan? Daarvan gesproken, de Franse zanger Patrick Bruel. Die ken je misschien wel van Casser la Voix. Heeft hetzelfde aan zijn been als Marco Borsato in der tijd. Hij zit ook in een affaire van seksueel misbruik, maar zegt dat er niets gebeurd is. Hier is ook niets gebeurd, hoor. Nova Star, wrong. She

Oh nee, oh nee. In de week kan het mij niet schelen, zegt ze. But I don't want to be a lover for the weekend. Dat zijn de principes van Journey en Earth and Fire.

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee bij Verfgroothandel.
2: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
3: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
4: Voetballiefhebbers, ook voor VC Bekkevoort is de voetbalcompetitie begonnen. De eerste thuiswedstrijd vindt plaats op zondag 6 september om 15 uur en dat tegen Hoegaarde B. Dus VC Bekkevoort Hoegaarde B zondag 6 september om 3 uur.

Dat is alles waar ik voor leef, Rob de Nijs. Donald Trump laat weten dat als de oorlog met Iran voorbij is, dat de benzineprijzen en de gasprijzen in elkaar gaan stuiken en dat we dan, gaan kunnen rondrijden zoveel als dat we willen. En we gaan overal naartoe kunnen en alcoholische dranken gaan halen en zo. Maar dat gaat tof zijn, hè, zeg. Juice Newton, the Queen of Hearts.

Je moet een beetje chance hebben bij het kaarten. Playing with the Queen of Hearts, Juice Newton, het wordt 8 uur. Hier, Radio Demerstad en de hete beentjes, de hot legs. I am a Neanderthal man en ik hoop van u hetzelfde.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Bijna 4 op de 10 autobestuurders vermijden het centrum van steden door parkeerproblemen. Ze vinden er amper nog plaats en gaan daarom eerder naar een winkelcentrum buiten de stad, waar meer dan genoeg parking is en vaak gratis. Dat blijkt uit een rondvraag van mobiliteitsorganisatie Touring. En er zijn nog ergernissen in de stad, zegt Danny Smagge van Touring.
4: Dat heel wat mensen het onduidelijk vinden om te parkeren. Dus bijvoorbeeld, welke criteria gelden er, welke tarieven, de signalisatie, vooral in het gebruik van de blauwe schijf, dus de blauwe zone waar dat je de schijf moet gebruiken.
3: Touring vraagt de lokale besturen om duidelijker te zijn en meer parkeerplaatsen te voorzien in hun centrum. De strijd tegen sociale fraude levert onze overheid een recordbedrag op. Al 213 miljoen euro in de eerste helft van dit jaar. Dat is zowat een vijfde meer dan in de eerste 6 maanden van vorig jaar. Bevoegd minister Rob Peenders verklaart de stijging.
5: Dat komt omdat we ook het aantal controles hebben verhoogd. Maar we communiceren ook veel meer dat we controles uitvoeren, waardoor ook de pakkans stijgt. En die strijd tegen sociale fraude is erg belangrijk, want bedrijven en Belgen die correct bijdragen, die verwachten ook gewoon dat we streng optreden tegen diegenen die niet bijdragen. En dat bewijst zich in deze cijfers.
3: Er wordt vooral vaak gesjoemeld met de sociale bijdrage. Werkgevers moeten die betalen, maar doen dat dus vaak niet. De Nederlandse politie heeft gisteravond wapens en een verdachte tas gevonden in het onderzoek naar de incidenten in Overasselt bij Nijmegen. Het gebeurde tijdens een nieuwe zoekactie na een tip van een inwoner. Maandagnacht trokken 30 gewapende mannen door de straten. Ze schoten een man van 51 dood. Twee agenten raakten daarbij ook gewond. 35 verdachten zijn intussen opgepakt. In heel Spanje zijn tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de migratiecrisis in Ceuta. Dat is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. De betogers vinden dat de Spaanse overheid die crisis niet goed aanpakt. Vorige maand probeerden tienduizenden migranten vanuit Marokko Ceuta en dus Europa binnen te dringen. Duizenden van hen hangen daar nog altijd rond en veroorzaken veel problemen. En sport in ons voetbal is Union met 0-3 gaan winnen in Sint-Truiden. Het ging om een inhaalwedstrijd door de Europese voorrondes. Union springt naar de tweede plaats in de stand met 10 punten op 12. STVV staat 10e. En in het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich opnieuw geplaatst voor de competitiefase van de Champions League. Ze wonnen na de heenwedstrijd ook de terugmatch tegen de kampioen uit Polen met 2-1 na de 1-4 ginder. Speelster Alix Bosteels.
6: Dat is echt super. De meisjes die er vorig jaar al bij waren weten hoe geweldig het was. Ook voor de fans. Vorig jaar hebben we voor een vol stadion kunnen spelen tegen Arsenal. Ik denk dat dat in België heel hard leeft. Je voelt dan ook dat heel veel mensen ons steunen. En voor de hele Belgische competitie en het vrouwenvoetbal is het wel een plus.
3: Vorig jaar eindigde OAL zelfs bij de beste 12 in de competitiefase. In de tussenronde gingen ze eruit tegen Arsenal.

Mademoiselle Ninette, die zat uiteraard met een poetsvrouw, want die kreeg haar huisje zelf nooit proper aan, hè. Die was Ninette, hè. Soulful Dynamics, goedemorgen.

Dat trek ik mij niet aan hoor, want die zijn reclametechnisch ook niet interessant, hè. Christopher Cross doet mee straks de radio's met Give Me Love. Ja, let u niet op mij, let u op de muziek. Let u op Stella bijvoorbeeld, daar is C2M Ma Musique.

0: verbouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Sprankelend Hageland. Proef het Hageland in de Hagelandse wijnen. Ook bij wijndomein Kluisberg in Assend op 5 en 6 september van 13 tot 22 uur. Zo kan je de wijnmakerij bezoeken van 14 tot 17 uur. Uiteraard kan je proeven van alle wijnen. Er is ook een rondrit met huifkar door de wijngaarden. Er zijn foodtrucks. Je kan genieten van een lekker wijntje op het wijnterras. Beleef sprankelend Hageland bij wijndomein Kluisberg, Rijnrode 5 in Assend-Bekkevoort. Meer info op kluisberg.be.
2: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
3: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.

Staat er wind vandaag? Ik weet het niet. Ik zal mijn vingertje eens nat maken en buiten steken, want dan kan je dat waarnemen. Hè? Christopher Cross, Ride Like the Wind. Want straks moet ik nog met een aantal mannen, ja, ik geef het toe. Straks moet ik nog met een aantal mannen wat gaan fietsen. Ik weet het, ik fiets liever met mannen dan met vrouwen. Ik weet niet of dat te kaderen valt in biseksuele activiteiten, maar dat zou best kunnen. The Commodores, The Night Shift.

De Commodores on the night shift. Voor de mannen die 's nachts moeten werken. Maar we moeten daar ook eerlijk in zijn. Er zijn een aantal mannen die zogezegd 's nachts moeten werken. Maar toch wel een dutje doen op hun werk. Hè? Ja, maar ik weet het. Je gaat dat niet graag toegeven. Maar het is wel zo. Hè?

0: voordat ik mijn enkel om in heb.
1: Ja,
0: zo mogen om een zoetskies.
1: In nu zoemers niet gevaarlijk. Dat is een artiest.
2: Dit is de radio- en karaoke-show van Radio Demerstad. Hier halen wij alle liedjes door de mangel, want wij hebben van niemand geen bangel. Schoon, hè? Enfin, het festival nog tot 9 uur. We zingen mee met de echte, de original van Son of My Father. Eigenlijk ook weer niet, want het was van Giorgio Moroder, maar zoals wij het kennen, de Chicory Tip uit 1972.

is het. Zo zit het in elkaar en niet anders. That's just the way it is. Bruce Hornsby, en hij kon dat niet alleen, dus kwam hij met The Range. Dat mag, hè. We nemen hem dat niet kwalijk, hè. Hier, Radio Demerstad, het Festival der Vloemingen. En het is nog een laatste dag kermis in Wonderen. Nu weet ik het, hè. Vandaag nog, hè. In Wonderen. In zaal Bergendal in Waanrode. Met een fuif vanavond met Patrick van Laar en Rudy Schepers. Die ronden de kermis af. Spijtig dat al gedaan is. Vind ik wel, hè. Morgenavond om 19 uur draait in het cultuurcentrum Beringen de film The Broken Circle Breakdown. En van morgen tot en met zondag vindt op de Citadel van Diest Cirque Gitan plaats. Voor jong en minder jong is er een opvoering op vrijdag om 16 uur, op zaterdag en zondag om 12 uur. Zaterdag om 9:30 word je ook getrakteerd op een mix van grooves, blazers en accordeon. Laat mij je trakteren op de Creedence.

Zomerslang was jij mijn liefste. Dus alleen in de zomer, hè, Conny van den Bos. De andere 9 maanden van het jaar had telkens iemand anders het vruchtgebruik. Ja, zo zat het in elkaar, hè. Enfin, wij zijn de citroenen en wij worden uitgeknepen. Je mag dat meezingen, want je zijt er ook bij. De benzineprijzen gaan weer omhoog naar dramatische hoogten. En dat heeft alles te maken met Donald Trump en de straat van Hormuz natuurlijk. Ja, ja, ja. The Blow Monkeys, it doesn't have to be this way, maar het is wel zo.

0: Johan?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alken rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Och, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycer kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
5: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
4: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
6: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
7: Solar Assistance to the rescue!
8: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
6: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
8: Ontdek meer op solarassistance.be.
9: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen, vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56, deuren 18:30, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van €700. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
10: Wauw, wauw!
9: Deelnemen kan ter plaatse, inschrijven is niet nodig. Kom naar de Reuze Kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
11: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.
3: Stel het je in de ruit van de werkkamionet? Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

Mooi, mooi, mooi. De hemel is een plekje op aarde, bezongen door Belinda Carlisle. Heaven is a place on earth. En het wordt de komende dagen opnieuw terug iets meer heaven, want het wordt, ja, toch iets meer zomer blijkbaar. Gaat die zich nog een keer herpakken? Ja, kijk, dan gaan we mosselen moeten eten, hè. Dat is daar onlosmakelijk aan verbonden, hè. Dit is Radio Demestad. Jerry Rafferty pakt de trein en gaat van stad naar stad. Moet kunnen. Het is City.

dat is wel attractief, hè, dat zweet. Ja, je voelt dat, dat is van de werkman. Hè. Het wordt 9 uur, de classics at work na 9 uur. En nu nog heel snel Natalia. Die wil mij terug en dat kan morgen om 7 uur.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Twee grote uitzendbedrijven moeten samen zowat 19 miljoen euro aan subsidies terugbetalen aan de Vlaamse Sociale Inspectie. Voor jarenlange fraude met het opleidingsverlof, dat schrijft het Nieuwsblad. Zo vroegen bedrijven subsidies aan voor werknemers die een opleiding volgden, waarvan later bleek dat ze niet eens bestaan, of er helemaal anders uitzien dan gezegd. Het gerecht onderzoekt de zaak. Eind vorig jaar was er sprake van meer dan 40 onderzoeken naar klachten over fraude met het opleidingsverlof. De strijd tegen sociale fraude levert onze overheid een recordbedrag op. Al 213 miljoen euro in de eerste helft van dit jaar. En dat is wat een vijfde meer dan in de eerste zes maanden van vorig jaar. Bevoegd minister Rob Peenders verklaart de stijging.
4: Dat komt omdat we ook het aantal controles hebben verhoogd. Maar we communiceren ook veel meer dat we controles uitvoeren. We hebben ook extra mensen aangeworven, waardoor ook de pakkans stijgt. We hebben ook een meldpunt opgericht, zodat we nog efficiëntere controles kunnen doen.
3: Er wordt vooral gesjoemeld met de sociale bijdrage. Werkgevers moeten die betalen, maar doen dat dus vaak niet. De Deense inlichtingendiensten waarschuwen voor Russische sabotage. Ze hebben plannen en voorbereidingen gevonden om Deense bedrijven aan te vallen die militair materiaal maken voor Oekraïne. De Russen willen dat tegenhouden en tegelijk Europa wat bang maken. Noorwegen heeft dan weer een Russisch schip aan de ketting gelegd. Een compensatie voor de annexatie van de Krim in 2014. En sport in ons voetbal is Union met 0-3 gaan winnen in Sint-Truiden. Het ging om een inhaalwedstrijd door de Europese voorrondes. Union springt naar de tweede plaats in de stand met 10 punten op 12. STVV staat tiende. En in het vrouwenvoetbal staat Oud-Heverlee Leuven voor het tweede jaar op rij in de competitiefase van de Champions League. Ze wonnen na de heen ook de terugmatch tegen de kampioen uit Polen, speelster Alice Bosteels.
5: Dat is echt super. De meisjes die er vorig jaar al bij waren weten hoe geweldig het was. Ook voor de fans. Vorig jaar hebben we voor een vol stadion kunnen spelen tegen Arsenal. Ik denk dat dat in België heel hard leeft. Je voelt dan ook dat heel veel mensen ons steunen. En voor de hele Belgische competitie en het vrouwenvoetbal is het wel een plus.
3: Vorig jaar eindigde Leuven zelfs bij de beste 12 in de competitiefase. In de tussenronde gingen ze eruit tegen Arsenal. Meestal grijs vandaag en soms wat regen, maxima rond 23 graden. Morgen hetzelfde weer, het weekend wordt vrij zonnig, zaterdag 22 graden, zondag tot 26 graden.

0: De lage landen kunnen betekend hebben, want Leven Dap is bij ons wel gekend, maar was in Nederland een grotere hit dan bij ons, terwijl deze I'm Specialized in You, de lente van 1983, de start voor de Time Bandits. Classics
1: at work. Dirk Smeets, van 9 tot 11.
0: Hey, goedemorgen voor zij die de schoolboeken of toch al een aantal hebben ontvangen. Ik denk dat vanavond de Kaft-Vierdaagse begint, hè. Alles mooi inpakken, ja, dat geeft extra energie. Mooie classics beluisteren, dat zorgt voor een aangename werkvloer. Dit is Lobby Nieuws.
2: Op een luie zondagmorgen kom ik heel laat uit mijn bed. Mijn hoofd doet pijn. De lege flessen op de tafel geuren bitter naar het bier van het festijn.

0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
2: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boksdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer op geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
3: Werven met VND, dat is een goed idee. VND geeft goede raad en maakt uw kleur zelfs op maat.
4: Profiteer nu bij VND en doe uw voordeel. VND, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is VND in Halen. Meldertsestraat nummer 8.
3: Voor meer verf en minder betalen, gaan we VND in Halen.
5: De sprankelende romantische komedie met hilarische momenten, Play It Again Sam van Woody Allen, is de opener van het KVT theaterseizoen in Diest. Allen Felix ligt in scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart. Voorstellingen van 18 september tot 3 oktober, telkens om 20:30. Reserveer via kvt.be.

0: Donderdag voormiddag, de classics op de werkvloer bij Radio Demerstad. Ik ben Dirk Smeets. Fijn dat je meeluistert in de wagen, thuis in het atelier. Casey and the Sunshine Band and Come to My Island.
1: Classics at Work
2: met Dirk Smeets.
0: Luc en Sylvia die gaan zaterdag de fritketel nog één keer aanzetten en dan 's avonds afzetten en de zaak ook afsluiten. Het zijn de laatste dagen bij Luc's Friet in Wilselen Putkapel bij Leuven. De nieuwe film van Lucas Dont is aangeduid als onze kandidaat voor de Oscars. Het is een derde film en alweer met veel succes blijkbaar. En de nieuwe camions bij Bpost die moeten ervoor gaan zorgen dat de medewerkers en het postbedrijf zelf de drukte van de eindejaarsdagen aan kan. Die nieuwe camions die zullen geleverd worden ergens in het midden van de maand november. Andere verhalen op de werkvloer straks om 9:30 na Tommy Roo, na The Brotherhood of Man. En dit

0: Sheila. Ja, zo klonk de ode aan zijn beste vriendin. Op dat moment, hè. We spreken over 1962. Een van de eerste grote hits van Tommy Roo. Op Radio Demerstad. Donderdagvoormiddag. Goedemorgen.
1: De werkvloer.
0: Na vele jaren worden deze week de laatste frietjes gebakken bij Lux Friet in Wilselen. Luc en Sylvia gaan zaterdag de frietketel nog één keertje aanzetten, dan afzetten en de zaak afsluiten. Vanaf volgende week hangt op het raam zaak te koop. Ze zijn de klanten zo dankbaar voor het vertrouwen van al die jaren en al die mooie herinneringen. Luc en Sylvia die voelen dat het nu tijd is om een stapje terug te doen, want na het vele werk, altijd in de frituur staan en die emotionele verbondenheid met de frituur, het is vanaf zaterdagavond tijd voor fysieke en mentale rust.
1: De werkvloer.
0: Eind van deze maand zet Stef na 3 jaren een punt achter zijn horecacarrière. Café Perron in Herend sluit eind september de deuren. Reden van de stopzetting is de wankelijke samenwerking met brouwerij Haagt. In een boodschap aan de klanten lees ik heel duidelijk dat hij heel veel spijt heeft van die beslissing. Ja, ze bedanken de klanten uitdrukkelijk voor de fijne jaren, voor het vertrouwen, voor de bezoekjes, de steun en de vele, vele, vele mooie momenten. Maar eind deze maand sluit de deur van Café Perron 5 in Herend, omdat ze dus niet tot een vergelijk komen met brouwerij Haagt.
1: De werkvloer. Classics at Work. Dirk Smeets, van 9 tot 11.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Zaterdag 12 en zondag 13 september verandert de historische site rond de Maagdentoren in Zichem opnieuw in een bruisend feestterrein. Met de Maagdentoren VC2 organiseert men opnieuw de jaarlijkse torenfeesten. Een jaarlijks toegankelijk familie-evenement voor jong en oud. Van een sfeervol middeleeuws dorp en een ambachtenmarkt tot heerlijke foodtrucks. Een uitgebreid eetfestijn en het slapen onder de toren met een kampvuurverteller. Het belooft ook dit jaar weer een fantastisch weekend te worden. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Torenfeesten 2026.
2: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
3: Ja, ik zie alles hoor.
4: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
3: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
4: Maar goed voor mij.
1: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
2: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
1: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
5: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via

0: Uit de 80s, Funky Town. Tot aan het nieuws van 10 uur. Celine Dion, de Everly Brothers en Olivia Newton-John. Dat is voor zometeen.
1: Classics at Work.
2: Met Dirk Smit.
0: Vanaf vandaag tot zondag is het kermis op de Muggenberg in Bekkevoort. Er is een feesttent geplaatst langs de Tiensebaan. En in die feesttent is het vanavond al prijs. Allee, vanaf 7 uur is het bingo-avond. Morgenavond is het kermisparty. En in het weekend vertrekt daar de Muggenberg wandeling. En zondag de Muggenberg jogging. Zondag wordt er ook nog gekoerst in en rond de Muggenberg. Er is heel veel te doen tijdens die kermisdagen. En het is nog 3 maanden vooraleer de Sint langskomt, maar volgende zondag worden al de pijperneutentocht gewandeld. Vertrek is tussen 7 en 3 aan de Egger in Scherpenheuvel over een parcours van 5 tot 20 kilometer. De afstand, ja, die mag je zelf kiezen. De pijperneuten die zijn plaatselijk beschikbaar aanstaande zondag.

Ben je nog op zoek naar een activiteit voor bijvoorbeeld morgenavond of het komende weekend? Ga eens kijken op onze agendapagina. Maar die staat online, www.radiodemerstad.be, en rechtsbovenaan vind je dan agenda. Ja, dat voor de mensen die vrijgesteld zijn van die kaf-vierdaagse. De Everly Brothers hoorde je op de radio met Bird Dog. Chris en Geert uit Diest die zijn vorige donderdag vertrokken naar Gladbeck in Duitsland voor het WK gasballonvaren. De Gordon Bennett Race is aan de gang. Ze vliegen met een waterstofballon die stil en zuinig is. Ze willen de langste rechte afstand afleggen, mogelijk tot 90 uur in de lucht hangen. Drie Belgische teams staan daar aan de start. Dat WK eindigt aanstaande zaterdag en dan wordt de balans opgemaakt. Morgenavond komen alle teams samen om te verbroederen. Ja, spannend hè? Het wereldkampioenschap gasballonvaren, de Long Distance Race in Gladbeck in Duitsland, in de regio Noord-Rijn-Westfalen. Ah, spannend is dat. Meer nieuws uit de regio, dat vertelt Chris zometeen na Céline Dion.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De stad Scherpenheuvel-Zichem is bezig met een parkeerstudie. Zo brengen ze knelpunten in kaart en werken ze aan toekomstgerichte parkeerstrategie per deelgemeente. Er zullen regelmatig scanwagens door de stad rijden. In september volgen er parkeertellingen. Ze meten de parkeerdruk op verschillende momenten en locaties in de stad en de deelgemeente. Ze kijken ook hoe lang auto's op één plek blijven staan. Dat gebeurt dus met die scanwagen. Verder in september komt er een digitale bevraging via Scherpenheuvel-Zichem Denkt Mee. Je kan daar je ervaringen dan delen over parkeren in je straat, deelgemeente en andere plaatsen die je vaak bezoekt. In oktober volgt er dan overleg. En in het voorjaar van volgend jaar komen er infomomenten voor inwoners over de resultaten met ruimte voor vragen en feedback. We zijn benieuwd of dit niet gaat ontaarden in betalen voor parkeergelegenheid in Scherpenheuvel-Zichem. De stad Hasselt en het OC&W in Hasselt sluiten een samenwerkingsovereenkomst met het Leonhuis. Daarvoor maakt de stad 50.000 euro vrij. Met die investering wil Hasselt de bestaande werking voor kinderen en gezinnen verder versterken. Daarnaast krijgt het Leonhuis een nieuwe opdracht, meer inzetten op vrije tijd en activiteiten voor kinderen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Bij autobedrijf Dieteren dreigen 344 banen te verdwijnen, vooral op de hoofdzetel in Brussel. Dat is gezegd op de ondernemingsraad. Sommige functies worden samengevoegd en bepaalde vestigingen zouden kunnen sluiten. Volgens de directie verandert de automarkt en moet Dieteren zich daaraan aanpassen. Twee grote uitzendbedrijven moeten samen 19 miljoen euro aan subsidies terugbetalen voor jarenlange fraude met het opleidingsverlof. Werknemers kunnen zo opleidingen volgen tijdens hun werkuren en hun baas krijgt daar dan een vergoeding voor. Maar daar wordt soms misbruik van gemaakt, zegt professor Christophe Salomé.
5: Dat gaat van inbreuken op de reglementering die eerder administratief zijn of waarvan de aard van de opleiding toch niet helemaal van die aard is dat ze in aanmerking komt voor subsidie, tot dossiers waar dan men subsidie vraagt voor opleidingen die nooit hebben plaatsgevonden en waarbij men zelfs handtekeningen vervalst om te doen alsof dat de werknemers aanwezig waren bij de opleiding.
4: Het is nog niet duidelijk hoe die twee bedrijven precies hebben gefraudeerd. Het gerecht onderzoekt dat nog. In Mainz in Duitsland zijn 9 mensen gewond geraakt bij een aanval met een vloeistof tijdens een meeting van de extreemrechtse partij AfD. 2 van hen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht, maar mochten daar al snel weer vertrekken. De politie onderzoekt om welke vloeistof het precies ging en probeert om de dader te vinden. En sport-ex-rode duivel Leander den Donker gaat bij Hajduk Split voetballen. Dat is de vice-kampioen in Kroatië. Hij tekende er een contract voor 2 seizoenen. Den Donker is 31 en zat zonder club. Met Hajduk Split speelt hij in de Conference League onder meer tegen Sint-Truiden. Meestal grijs vandaag en soms wat regen, maxima rond 23 graden. Morgen zowat hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig. Zaterdag 22 graden, zondag tot 26 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: scoorde al eerder een grote hit met Horse With No Name. Dus ze wisten wel hoe het succes te maken. Deze kwam in de hitparade van 83, The Border. Classics
1: at Work. Dirk Smeets, van 9 tot 11.
0: Terug welkom op de werkvloer. We hoorden dinsdag in de koffiecorner vertellen over de testen die momenteel gebeuren op de luchthaven in Zaventem. Met die zelfrijdende elektrische voertuigen voor het cargovervoer op Brussels Airport. Dat lijkt me even spannend te zijn als die luchtballonrace. De nieuwe camions bij Bpost die worden half november geleverd. En die moeten er gaan voor zorgen dat de medewerkers en ook het postbedrijf zelf de drukte aan kan van de eindejaarsdagen. Want het gaat dan over iets meer dan 1 miljoen pakjes wat er moet bezorgd worden. Wij bezorgen de classics nog tot 11 uur op de werkvloer.

0: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
1: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvensysteemweg 160 in dienst.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
4: Solar Assistance to the rescue!
5: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
5: Ontdek meer op solarassistance.be.
6: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer op geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.

0: Ook deze mensen kennen we van een andere grote hit. We are wounded at Wounded Knee. Was een echt gebeurd verhaal, net zoals deze over The Queen of New Orleans. Een hitje voor Redbone in 1971. De classics op de werkvloer, de koffie is klaar op donderdagvoormiddag. George Baker, The Police, Cliff Richard en zometeen Ellen Foley.
1: Classics at Work
2: met Dirk Smeets.
0: B-Post gaat zich ondertussen klaarmaken voor de eindejaarsperiode. Er wordt verwacht dat er nog meer pakjes zullen verstuurd worden. En dan gaat het ondertussen richting het miljoen pakjes per dag.
2: De werkvloer.
0: Tegen midden november hoopt het postbedrijf 19 nieuwe dubbeldektrailers te kunnen inzetten. En die moeten er gaan voor zorgen dat 60% meer pakjes kunnen vervoerd worden. En dat er veel sneller kan geladen en gelost worden. En dat dankzij de beweegbare laadvloeren in die trailers. Wel, die trailers die zijn ook voorzien van zonnepanelen. Ze verminderen natuurlijk de gereden kilometers. En ze vergroten de efficiëntie van de postbedeling. B-Post zou ze willen inzetten voor midden november. Zo kan het bedrijf zich klaarmaken voor de aankomende eindejaarsperiode. De verhalen over ondernemers en handelszaken. Dit zijn de classics op de werkvloer. Radio Demerstad.

Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

George Baker Selection uit het begin van de jaren 80. Ja, dat was al een tijdje na de Paloma Blanca. In mei van dit jaar ging de film Cowards in wereldpremière in de officiële competitie van het Festival van Cannes. Regisseur is Lucas Dont. Die was de week voor de première nog hard aan het monteren aan de film, maar ja, uiteindelijk kreeg hij wel de prijs voor de beste mannelijke acteerprestatie. Voor Lucas is het al zijn derde film na Girl and Close en alweer met succes, zo blijkt. En nu wordt de film aangeduid als Belgische inzending voor de komende Oscar-uitreiking. En die zal doorgaan in Los Angeles in maart volgend jaar. Vanaf 21 oktober is de film te zien in de Belgische bioscopen. Dus de verwachtingen zijn nu al hoog ingeschat. Dit is The Police. We zitten in 1978. So Lonely.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenvormstraat 30, Alke.
4: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
5: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
6: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP. ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.

0: Aangename arbeidsvitamine op de werkvloer, in de bedrijven in Limburg en Vlaams-Brabant, thuis of in de wagen. Dire Straits en Colin Elvis. Anybody home? Het najaarsseizoen van Zebra Cinema is deze week weer opgestart. Dat betekent dat je elke dag van de week op een andere bijzondere locatie naar een bijzondere film kan gaan kijken. Vanavond om 8 uur is dat de film Amrum 1945. Een film die zich afspeelt op het einde van de Tweede Wereldoorlog. De 12-jarige Nanning werkt op een boerderij daar ergens bij hem in de buurt om zijn moeder te helpen om het gezin te helpen onderhouden. Maar de vijand is veel dichterbij dan hij eigenlijk had gedacht. Het hele verhaal zie je dus om 8 uur in de UGC-cinema's in Aarschot. En dat vanavond. De planning van de bijzondere films kan je volgen op www.zebracinema.be. Zaterdag in de vooravond houden de koninklijke fanfare Sint-Amandus-vrienden uit Molenstede en de jeugdconcertband van de Heren van Zichem een open repetitie. Ja, heb je al altijd gedroomd om een instrument te kunnen bespelen? En wel, dan kan je zaterdagavond rond 17:15 maar eens beter gaan kijken daar in Zaal de Harmonie. Dat ligt aan de markt in Zichem. Daar is die open repetitie en je kan zelfs meespelen als je wil, hè. De toegang is volledig gratis. Zondag heb ik nog een rommelmarkt op de kalender staan in Zaal de Kring in Bekkevoort. Zondag van 8 tot 4. En niet alleen in Zaal de Kring, maar ook in de aanpalende straten. En zo wordt daar dan een punt gezet achter de zomervakantie. Al die activiteiten, ze staan dus online www.radiodemerstad.be. En zo maken wij de baan vrij voor het komende weekend.
1: Opzij, opzij.

0: is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Op 19 september viert men in Diest 20 jaar DROS. Dat is de Diestse Raad voor Ontwikkelingssamenwerking en Solidariteit. Die bouwt bruggen tussen mensen, verenigingen en organisaties die zich inzetten voor het wereldburgerschap en internationale solidariteit. Samen informeren en sensibiliseren ze inwoners, organiseren ze acties en evenementen, versterkt men de samenwerking en adviseert men de stad. En ze ondersteunen via samenwerking en subsidies lokale initiatieven en internationale projecten. Wie meer wil weten over de feestdag van 20 jaar DROS, de Diestse Raad voor Ontwikkelingssamenwerking en Solidariteit, kan het hele programma van 19 september terugvinden op de website van de stad Diest, diest.be. Nieuws uit Limburg dan. Haspengouw zegt nee tegen een nieuwe gemeentelijke fusiegolf. De vooruitburgemeesters van Sint-Truiden, Welle en Gingelom torpederen het voorstel van een partijgenoot om in Vlaanderen over 10 jaar van 285 tot 98 gemeenten te komen, evenveel als politiezones. Slechte zaak, vinden de vooruitburgemeesters die op de rem gaan staan en die geloven in een gemeentelijke autonomie en een bestuur dicht bij de burger. Verplichte fusies en de afschaffing van de provincies, met ons nooit, klonk het ook vastberaden bij CD&V Limburg.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Bij autobedrijf Dieteren dreigen 344 banen te verdwijnen, vooral bedienden. Dat is gezegd op een ondernemingsraad. Sommige functies worden samengevoegd, bepaalde vestigingen zouden kunnen sluiten. Je hoort Jean-Paul Sellekaerts van de Socialistische Vakbond.
5: We wisten dat er het een en ander op til zou komen, want ja, de automobielsector is altijd in beweging. Maar dat het zo groot zou zijn, dat hadden we nooit niet verwachten. De directie wil zich voorbereiden naar de toekomst toe, onder andere met de digitalisering van een aantal zaken. En dat brengt tot resultaat dat er, ja, spijtig genoeg, een aantal werkplaatsen zullen verdwijnen.
4: Bij Dieteren werken op dit moment een kleine 3000 mensen. Het sociaal overleg wordt opgestart. Een prik tegen de luchtweginfectie RSV beschermt kinderen ook tegen pneumokokken. De kans dat ze in het ziekenhuis belanden daalt met een derde. Dat blijkt uit een nieuw internationaal onderzoek. Pneumokokken duiken al maar vaker op in ons land, zegt infectioloog Daan van Brusselen.
6: Dat is eigenlijk bijzonder interessant, omdat zo'n ernstige pneumokokkeninfectie veel minder frequent, maar wel veel ernstiger, met soms zelfs kans op overlijden bij kinderen. En anderzijds, omdat de vaccinatie die er tegen bestaat en aangeboden wordt, niet 100% beschermt. Maar dat heeft mogelijk wel een extra voordeel aan die RSV-antistoffen.
4: Baby's kunnen de RSV-prik sinds vorig jaar krijgen. En nu blijkt ook dat de kinderen ook nog de winter daarna tot 60% beschermt. En in het centrum van de Amerikaanse stad Minneapolis zijn zeker 2 doden gevallen bij een schietpartij. Onder hen ook de schutter zelf. Nog meerdere andere mensen raakten gewond, onder wie 3 agenten. Hun toestand is stabiel. Het is nog niet duidelijk wat er net is gebeurd en waarom. Veel wolken en soms wat regen bij 23 graden. En dat is ook morgen zo. Het weekend wordt vrij zonnig.

Maar Bay City Rollers, I only want to be with you. En ja, zo is dat nu eenmaal uiteraard. En je wil enkel bij ons en bij Radio Demerstad tussen 11 en 12 het programma Aperitief. Goedemorgen allemaal. De Bee Gees staan op het programma. De Corgis met Everybody Got to Learn Sometimes. En Reed Petit, Jackie Wilson.

0: wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
0: Sprankelend Hageland. Proef het Hageland in de Hagelandse wijnen. Ook bij wijndomein Kluisberg in Assend. Op 5 en 6 september van 13 tot 22 uur. Zo kan je de wijnmakerij bezoeken van 14 tot 17 uur. Uiteraard kan je proeven van alle wijnen. Er is ook een rondrit met huifkar door de wijngaarden. Er zijn foodtrucks. Je kan genieten van een lekker wijntje op het wijnterras. Beleef sprankelend Hageland. Bij wijndomein Kluisberg. Rijnrode 5 in Assend-Bekkevoort. Meer info op kluisberg.be.
2: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud.

0: tuingereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Voetballiefhebbers, de competitie is opnieuw begonnen en Herk de Stad FC speelt zijn eerste thuiswedstrijd op zondag 6 september om 14:30. Tegenstander is Zonhoven United. Dus Herk de Stad FC Zonhoven United, zondag 6 september om 14:30.

Going Loco in Acapulco. Dat waren de Four Tops. Doe maar daar nog voor met één nacht alleen. Straks de informatiefjes. Eerst die geweldige plaat van de Corgis. En dit zijn ze nog eens bij de Everybody Got to Learn Sometimes. Change.

0: Radio Demerstad, het programma Aperitief. Als je aan het aperitieven bent, geniet ervan. En luister mee natuurlijk naar de muziek die wij voor je hebben. En behalve de muziek ook informatiefjes. Zo is er vanmiddag om 3:10 het volgende. Dan wordt Hilaire Gemoets herdacht in de Papenbroekstraat in Webbekom. Met een samenkomst is dat aan zaal Trefpunt in Assent. Ook de slachtoffers van de gecrashte Lancaster die worden geëerd op de begraafplaats van Webbekom. En zaterdag 5 september om 8:30 houdt dansclub Optimi in Zichem open deur met demo's stijldansen en country en line dance. De inkom is daar helemaal gratis. En zondag 6 september van 11 tot 7 organiseert de Orde van de Ambiancemakers in Bekkenvoort is dat in de Gildezaal in Schaffen een eetdag. Dus dat belooft daar één groot feest te worden. Ja, nu Demerstad, we hebben de muziek die jij wil. Tura aan en dit nog eens hoop doet leven.
1: De eerste

dat niet de eerste hit van Orchestra Manoeuvres in the Dark? Ik dacht het wel, die Enola Gay. Daarna volgden nog zoveel leuke platen, die Mate of Orleans, zoals er daar eentje van So In Love. Ja, noem ze maar op, de hits van Orchestra Manoeuvres in the Dark. Detroit Emeralds zaten daarvan nog met Feel the Need in Me. En Feel the Music bij Radio Demerstad. En vooral dan met dit hier, John Farnham en You're the Voice.

0: hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.

Brazilië wordt aanbieden in deze plaat van de two-band sound Lou de Preek en zijn bende. Bernard Edwards en Nile Rodgers, zij waren de producers van deze La-di-da-di-da, Why en Carly Simon.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het grondwater in Vlaanderen staat nog altijd bijzonder laag. Dat blijkt uit de resultaten op 4 van de 5 meetplaatsen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Je hoort Katrien Smet.
4: We hebben natuurlijk een heel lange periode ook van droogte en hitte gekend. Dus dat grondwater staat zeer laag en dat moet aangevuld worden met heel veel regen. En het heeft wel wat geregend, maar ruim onvoldoende. En dat is heel belangrijk omdat zoveel sectoren dat water nodig hebben.
3: Sinds midden juli geldt in Vlaanderen code oranje voor droogte en dat blijft voorlopig zo. Personeel en vakbonden bij autobedrijf Dieteren reageren verrast op de plannen van de directie. Die zou 344 banen willen schrappen, vooral bij de bedienden en in de carrosserieafdeling. Je hoort Jean-Paul Sellekaerts van de Socialistische Vakbond.
5: De directie wil zich voorbereiden naar de toekomst toe, onder andere met de digitalisering. En dat brengt tot resultaat dat er, ja, spijtig genoeg, een aantal werkplaatsen zullen verdwijnen. We wisten dat er het een en het ander op til zou komen, want ja, de automobielsector is altijd in beweging. Maar dat het zo groot zou zijn, dat hadden we nooit niet verwachten.
3: Bij Dieteren werken op dit moment een kleine 3000 mensen. Het sociaal overleg wordt opgestart. Een prik tegen de luchtweginfectie RSV beschermt kinderen ook tegen pneumokokken. De kans dat ze in het ziekenhuis belanden daalt met een derde. Dat blijkt uit een nieuw internationaal onderzoek. Pneumokokken duiken al maar vaker op in ons land, zegt infectioloog Daan van Brusselen.
6: Dat is eigenlijk bijzonder interessant, omdat zo'n ernstige pneumokokkeninfectie veel minder frequent, maar wel veel ernstiger, met soms zelfs kans op overlijden bij kinderen. En anderzijds, omdat de vaccinatie die er tegen bestaat en aangeboden wordt, niet 100% beschermt. Maar dat geeft mogelijk wel een extra voordeel aan die RSV-antistoffen.
3: Baby's kunnen de RSV-prik sinds vorig jaar krijgen. En nu blijkt ook dat de kinderen ook nog de winter daarna tot 60% beschermt. Twee Joodse organisaties in ons land starten een opleidingscentrum voor besnijders, het eerste in Europa. Het moet ervoor zorgen dat wie besnijdenissen uitvoert daar genoeg voor opgeleid is, want dat is nu soms niet het geval. En daar kwam de voorbije maanden veel kritiek op. Er loopt zelfs een gerechtelijk onderzoek. De kans dat commerciële vliegtuigen bewust aangevallen worden in een conflict groeit. Door drones en lange afstandsraketten en systemen om radiocommunicatie te verstoren. Dat zegt de Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart van de VN. Aanleiding is de waarschuwing van Oekraïns president Zelensky. Want die zei gisteren dat vliegmaatschappijen beter wegblijven boven Rusland door de vele drone-aanvallen vanuit Oekraïne. En een domper voor Jesse Bisiwu van FC Barcelona, de aanvaller van 18 die pas weggeplukt werd bij de jeugd van Club Brugge. Bisiwu kreeg gisteravond in een wedstrijd met de tweede ploeg van Barcelona een stevige trap op zijn enkel. Hij werd afgevoerd en ook later op krukken. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig het is. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat regen, maxima rond 23 graden. Morgen zowat hetzelfde weer, het weekend wordt vrij zonnig, zaterdag 22 graden, zondag tot 26 graden.

Het is in mijn lange carrière niet zo vaak gebeurd dat we van één artiest op een discotheekavond al eens 4 of 5 nummers konden draaien. Bij deze man was dat wel gelukt. Rick Astley. De jaren 80 waren helemaal van hem. En één van die hits die we toen draaiden was deze Never Gonna Give You Up. En dat gaan wij ook niet doen. Goedemiddag.

0: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier. Bij ons. Thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe. Thuis of op het werk, het maakt niet uit. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bij Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij de Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
4: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
2: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles.

Hij schreef vooral nummers voor anderen en heel af en toe nam hij eens een plaatje voor zichzelf op, deze Patrick Juvet. En dan werd het een hit, laat ons gewoon zeggen, een gewone hit. Got a Feeling was er ook zo eentje. Zondag 6 september staat Linkhout in het teken van de Memorial Rick Klerks. Vanuit de voetbalterreinen van Linkhout trekken de lopers naar het Schuurlesmeer. De deelnemers aan de trail over 25 kilometer vertrekken om 9 uur en die over de 10 mijl om 10 uur. De deelnemers aan de oeverloop om 10:05 en voor de fun run over 5 kilometer is het vertrek om 10:10. In de namiddag zijn er ook nog wedstrijden voor de jeugdafdelingen. En dan

Wanda Jackson en Let's Have a Party. Dat kan aanstaande zondag 6 september tussen 9 en 16 uur. Vindt in Solveld in Tieldwingen een beachvolley toernooi plaats. Nu vraagt u zich af wat dat te maken heeft met Let's Have a Party. Wel, je kan er ook proeven van hamburgers en genieten van muziek. Hamburgers, muziek en beachvolley. Het kan.

BZN, de band zonder naam, voluit. Ze kwamen of opereerden vanuit Volendam. En Rocking the Trolls was een van die vele die ooit op hun naam werd geschreven. Even wat rust op de radio. Tenminste, de stem van deze mevrouw brengt rust. Dit is Whitney Houston.

0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
1: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenvormstraat 30, Alke.
6: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
7: Solar Assistance to the rescue!
8: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
6: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
8: Ontdek meer op solarassistance.be.
0: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen, uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt uw e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
8: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op drie verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
0: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier. Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
9: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
10: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
9: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
10: Leuvense Steenweg 160 in Diest.

aan onze Belgische kust het moment is om daar rond te hossen op het strand, weet ik niet. De Beach Boys die zaten destijds in orde waar dat wel komt. Surfing Safari, we gingen terug naar 1962. We maken plaats voor het nieuws en het weer van 1 uur. En daarna komen we graag bij u terug. Tot zo.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het grondwater in Vlaanderen staat nog altijd bijzonder laag. Dat blijkt uit de resultaten op 4 van de 5 meetplaatsen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Je hoort Katrien Smet.
4: We hebben natuurlijk een heel lange periode ook van droogte en hitte gekend. Dus dat grondwater staat zeer laag en dat moet aangevuld worden met heel veel regen. En het heeft wel wat geregend, maar ruim onvoldoende. En dat is heel belangrijk omdat zoveel sectoren dat water nodig hebben.
3: Sinds midden juli geldt in Vlaanderen code oranje voor droogte. En dat blijft voorlopig zo. De stroomnettarieven die we allemaal betalen kunnen meer dan verdubbelen door plannen van hoogspanningsnetbeheerder Elia. Daar waarschuwt energiewaakhond Kreg voor in de tijd. Het nettarief, dat is de prijs die je betaalt om het elektriciteitsnet te gebruiken. En Elia wil dat net de komende jaren versterken. Maar dat gaat veel geld kosten en dat zouden we dus met z'n allen stevig voelen. Premier Bart De Wever heeft in New Delhi meer dan 3 uur gepraat met zijn Indiase collega Modi over meer samenwerking de komende jaren. Zeker nu de relatie met de VS moeilijker ligt. De Wever benadrukte dat België en India elkaar veel te bieden hebben en noemde het gesprek achteraf zeer openhartig. Je hoort politiek journaliste Isolde van den Einde.
5: India is natuurlijk een enorm groot land, dus daar liggen gewoon heel veel opportuniteiten voor ons land concreet. Onder meer het verstevigen ook van alles rond de diamant. En dan heb je ook nog wel het opwekken van windenergie op zee. Daar zijn wij eigenlijk al jaren zeer bedreven in. India moet daar eigenlijk nog aan beginnen.
3: De Wever is de eerste Belgische premier in 20 jaar die in India ontvangen wordt. Hij en Modi ondertekenen ook al 4 principesakkoorden. De kans dat commerciële vliegtuigen bewust aangevallen worden in een conflict groeit. Door drones en lange afstandsraketten en systemen om radiocommunicatie te verstoren. Dat zegt de Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart van de VN. Aanleiding is de waarschuwing van Oekraïns president Zelensky. Want die zei gisteren dat vliegmaatschappijen beter wegblijven boven Rusland door de vele drone-aanvallen vanuit Oekraïne. En sport in het voetbal in Argentinië brengen ze op de volgende speeldag hulde aan sterspeler Lionel Messi. Die is 39 en kondigde maandag aan dat hij stopt bij de nationale ploeg. Daarom zullen alle matchen, zowel bij de mannen als de vrouwen, na 10 minuten even worden stilgelegd. Voor een minuut applaus voor Messi. En voor elke wedstrijd wordt in alle stadions ook een filmpje van hem getoond. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat regen, maxima rond 23 graden. Morgen is wat hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig, zaterdag 22 graden, zondag tot 26 graden.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Een nieuwe Suzuki of Opel. Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
5: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boksdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer op geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
6: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
7: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
8: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
9: De sprankelende romantische komedie met hilarische momenten, Play It Again, Sam van Woody Allen, is de opener van het KVT theaterseizoen in Diest. Allen Felix ligt in scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart. Voorstellingen van 18 september tot 3 oktober. Telkens om 20:30. Reserveer via kvt.be.

De vereenzelviging van de punk destijds, deze Ian Dury, samen met zijn blockheads Sex and Drugs en Rock and Roll. En nog veel meer, die man in zijn leven was op een bepaald moment iets meer dan een puinhoop. Maar hij heeft zichzelf een heel klein beetje hersteld. Heel klein beetje. Het is druk in de Demervallei in het begin van september. Het eerste weekend van september. Zo is er aanstaande zondag om 14 uur de open deur van de Desert Country Dansers in zaal Bergendal in Waanrode, met een optreden van Country Fever. Ze doen de deuren om 14 uur open en het is daar open deur, met andere woorden. Zondag nog tussen 10 en 18 uur kan je de Lindenmolen in Diest in werking zien. De toegang daar is gratis. Rust op de radio en die krijgen we van Gina Easton. For you.

Kim Carnes over Bette Davis Ice. Momenteel zijn via de website tickets verkrijgbaar voor het Love for Life Festival op 18 en 19 september in Scherpenheuvel. Feesten voor het goede doel.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: cosa buena. Balla tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Hadden we het straks al over meedansen op muziek uit de radio? Wel, in dit geval was dat ook mogelijk, hè? Los del Rio en de Macarena. Ingewikkelde dans, ik heb het nooit helemaal begrepen. Voetbal volgende zaterdag 5 september. Dan is er om 17:30 Testsport de Senderlo B tegen Gruitrode. En om 19:30 Keiberg Kortenaken.
2: Ik had het je nog.

0: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen. Vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56. Deuren 18:30 uur. Start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
4: Wauw! Wauw!
3: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de reuze kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
5: Of tweedehands wagen?
6: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
5: Groep Govaerts, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
6: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
5: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
6: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
5: Jonge tweedehands wagens van alle merken.
6: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
5: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
6: Erkend door de meeste verzekeringen.
5: Groep Govaerts in Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
6: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
7: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
8: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering. We'll be right back.

Had u de radio ook stiekem een beetje luider gezet? Prachtig is dit toch, deze Annie Song van John Denver. We sluiten vandaag af met ABBA en Money, Money, Money. Die hebt u niet nodig om morgen weer present te zijn om 12 uur.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Diest is er op zaterdag 11 en zondag 12 september het gratis festival Gangmaker, de start van het cultuurseizoen. Zaterdag kan je tijdens Cinema Paradiso op de Citadel naar verschillende kortfilms gaan kijken. Zondag zijn er voorstellingen in het Begijnhof. Daar kan je gaan kijken naar enkele comedy- en theateracts. Volledige programma vind je terug via ccdiest.be. De provincie Limburg weigert de vergunning voor 140 appartementen op de voormalige politie- en stadssite in de Dr. Willemstraat in Hasselt. Volgens de provincie Limburg is het project te hoog, veroorzaakt het hinder voor de buurt en zijn 34 parkeerplaatsen onvoldoende. De projectontwikkelaar wou het voormalige politiegebouw en de vroegere stadskantoren omtoveren tot een nieuwe woonwijk. Het ontwerp telt verschillende hoge bouwvolumes met als uitschieter een gebouw van 9,5 verdieping en bijna 30 meter hoog. Volgens gedeputeerde Inge Moors past die schaal helemaal niet in de smalle Dr. Willemstraat.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In het station van Brussel-Zuid is een man van in de 20 met een geladen Kalashnikov opgepakt. Die zat verstopt in een tas met kinderkleren. Het was de douane die hem opmerkte omdat hij zich verdacht gedroeg. Je hoort journaliste Rosalie Pieters.
5: De man kwam vanuit een Eurostar. Zelf zegt hij dat hij vanuit Frankrijk kwam. En in zijn bagage vonden ze dan een geladen wapen, een Kalashnikov. De douane heeft daarna de spoorwegpolitie erbij geroepen. Die konden de man arresteren. Het is niet duidelijk wat hij met die Kalashnikov van plan was.
4: Er loopt een onderzoek. Premier Bart De Wever heeft in New Delhi meer dan 3 uur gepraat met zijn Indiase collega Modi over meer samenwerking de komende jaren, zeker nu onze relatie met de VS moeilijker ligt. De twee ondertekenden al 4 principesakkoorden. De Wever benadrukte dat België en India elkaar veel te bieden hebben en noemde het gesprek achteraf zeer openhartig. Het ging onder meer over defensie, waarbij Belgische bedrijven stukken leveren voor militair materiaal in India. Maar er is meer, zegt politiek journalist Karel Latré.
6: Neuhaus bijvoorbeeld kan daar nu al 2 chocoladewinkels openen in de luchthaven van Mumbai. Moet een eerste stap zijn. Premier De Wever wil nog meer van dat soort dingen. En de diamanten, ja, India-Antwerpen enorm verstrengeld. Maar India kijkt ook graag naar Rusland, naar Amerika. En De Wever moet de blik op Antwerpen houden.
4: De Wever is de eerste Belgische premier in 20 jaar die in India ontvangen wordt. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk voeren de strijd tegen bootmigranten op. Ze zetten allebei extra agenten in aan de Franse kust, wat het totaal nu op meer dan 1000 brengt. De politie moet vooral vermijden dat smokkelaars al maar vaker grote boten inzetten, waarmee ze meer migranten in 1 keer naar de UK kunnen brengen. Het aantal oversteken deze zomer op het kanaal is wel gedaald tot het laagste niveau in 7 jaar. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat regen. Maxima rond 23 graden. Morgen hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig.

0: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier. In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
1: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke

0: beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Sprankelend Hageland. Proef het Hageland in de Hagelandse wijnen. Ook bij wijndomein Kluisberg in Assend op 5 en 6 september van 13 tot 22 uur. Zo kan je de wijnmakerij bezoeken van 14 tot 17 uur. Uiteraard kan je proeven van alle wijnen. Er is ook een rondrit met huifkar door de wijngaarden. Er zijn foodtrucks. Je kan genieten van een lekker wijntje op het wijnterras. Beleef sprankelend Hageland bij wijndomein Kluisberg, Rijnrode 5 in Assend-Bekkevoort. Meer info op kluisberg.be.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
3: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalsysteemweg 284 in Paal.
1: De sprankelende romantische komedie met hilarische momenten, Play It Again, Sam van Woody Allen, is de opener van het KVT theaterseizoen in Diest. Alan Felix ligt in scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart. Voorstellingen van 18 september tot 3 oktober, telkens om 20:30. Reserveer via kvt.be.

Ja, soms zit het verstand van een mens een klein beetje te veel in de weg. Dus dit is een goede boodschap. Listen to your heart, dat was Virgil Sharkey. Al is dat niet altijd even makkelijk. Siesta. En dan nu de feiten van de dag. We gaan naar 3 september 1944. Toen trekken Britse troepen samen met de Belgische Piron-brigade triomfantelijk onze hoofdstad Brussel binnen. Dat maakte een einde aan 4 jaar Duitse bezetting en leidde tot een volksfeest. Tijdens hun terugtocht steken Duitse soldaten wel de koepel van het Brusselse Justitiepaleis in brand om archieven te vernietigen. De koepel stortte daarbij volledig in. En op 1 september 2004 begon een gijzeling van schoolkinderen en leraren van een school in Beslan in Rusland door Tsjetsjeense terroristen, eindigt op 3 september dat jaar in een bloedige aanval van Russische militairen, waarbij 331 kinderen en volwassenen omkomen. En Madonna die geeft op 3 september 2006 het eerste van 2 omstreden concerten in de Amsterdam Arena. Dat in het kader van haar Confessions Tour. Tijdens het nummer Live to Tell hangt ze aan een kruis terwijl ze een doornenkroon draagt. Siesta. Ja, typisch iets voor Madonna, zeg maar. En wat kunnen we beter doen dan haar ook nog eens te laten langskomen in deze siesta?

Earth, Wind & Fire and Love Goes On. En dat dat nog lang mag blijven duren. Wij gaan eens kijken naar het weerbericht. Het is vandaag zwaar bewolkt met kans op af en toe wat gedruppel. Het is ook vrij zacht bij temperaturen tot 24 graden. Ook morgen zijn er vrij veel wolken. Er valt soms wat lichte regen. In de late namiddag gaat het harder regenen vanaf het noorden. Het is zacht bij maxima tot 26 graden. Zaterdag wordt er veel zon verwacht. Ook enkele wolkenvelden. Het wordt dan wel minder warm, zo'n 21 graden. Maar aanstaande zondag, dat wordt dan weer een stralende dag bij 25 graden. Maandag zelfs mogelijk 27. Dan is er wel kans op een bui. I will...

0: je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Secret Love, toen toch in 1981, dat was Kim Wilde. Jan de Groot. Vanaf vandaag tot en met aanstaande zondag vindt Muggenberg Kermis plaats. In een feesttent langs de Tiensebaan in Bekkevoort. Met allerhande activiteiten. Die kan je allemaal nalezen in de agenda op radiodemerstad.be. En aanstaande zondag kan je van aan de Egger in Scherpenheuvel mee op stap voor de Pijperneutentocht. Dat is een tocht over een parcours van 5 tot 20 kilometer. Vertrekken kan zondag tussen 7 en 3.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertse straat nummer 8.
1: Voor meer verf en minder betalen, ga naar V&D in Halen.
2: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
4: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
4: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
5: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
6: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
7: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
5: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
8: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
2: Heiligenbormstraat 30, Alke.
9: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Spandau Ballet. Het was destijds hun derde single van hun gelijknamig album. Een nummer wat ze trouwens live speelden op 13 juli 1985 in het Wembley Stadium tijdens het benefietconcert Live Aid. Het nummer heette True. En wat ook waar is, dat is dat het bijna 3 uur is gaan worden. Dan hoor je ook alleen maar waarheid, want dan komt er een update aan van het nieuws. Daarna zijn we er weer met het vervolg van deze siesta. Blijf dus bij Demerstad. Nu nog Wings en Band on the Run.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Bij fruitbedrijf Sommers in Bekkevoort kan je op zaterdag 12 september opnieuw appels gaan plukken. Tijdens de eerste plukdag in augustus kon er zo'n 1000 ton fruit dat in mei door een hagelbui beschadigd geraakt was, gered worden van verspilling. Het fruit ziet er een beetje anders uit, maar is nog perfect eetbaar. Aldus Jonas van fruitbedrijf Sommers.
4: Het doet niks aan de smaak. Het is gewoon het uiterlijke dat iets minder mooi is. Maar het doet vooral niks aan de smaak en is zeer lekker nog. Zaterdag 12 september van 10 tot 7 is iedereen weer welkom. Hetzelfde concept als de vorige keer.
3: Naast de appels plukken zet het fruitbedrijf ook opnieuw de boerderij in de kijker met een stoeterij. Heel wat kinderanimatie en enkele hapjes en drankjes. Cultuurcentrum Den Egger in Scherpenheuvel-Zichem bestaat 20 jaar en laat die verjaardag niet onopgemerkt voorbij gaan. Op vrijdag 25 en zaterdag 26 september staat een volledig feestweekend op het programma, met onder meer optredens van de Soul Train Expedition, Portland en IBE. Overdag is er ook een gratis familie-happening. In 2006 gingen de deuren van Den Egger in Scherpenheuvel voor het eerst open en exact 20 jaar later wordt het jubileum gevierd met 2 dagen muziek, cultuur en activiteiten. Je vindt meer informatie op de website van de stad Scherpenheuvel-Zichem.
2: Demerstad, wereldnieuws.
5: In het station van Brussel-Zuid is een man van in de 20 met een geladen Kalashnikov opgepakt. Die zat verstopt in een tas met kinderkleren. Het was de douane die hem opmerkte omdat hij zich verdacht gedroeg. Journaliste Rosalie Pieters.
6: De man kwam vanuit een Eurostar. Zelf zegt hij dat hij vanuit Frankrijk kwam. En in zijn bagage vonden ze dan een geladen wapen, een Kalashnikov. De douane heeft daarna de spoorwegpolitie erbij geroepen. Die konden de man arresteren. Het is niet duidelijk wat hij met die Kalashnikov van plan was.
5: Het onderzoek loopt. De Europese pakjestax heeft ons land al 224 miljoen euro opgeleverd. Dat meldt de overheidsdienst Financiën. Die tax werd begin juli ingevoerd op pakjes die van buiten de Europese Unie komen. Je betaalt dan 3 euro op bestellingen onder de 150 euro. Het is de bedoeling om zo de stroom aan goedkope producten uit China af te remmen. De extra inkomsten zullen vooral gebruikt worden om de douanecontroles te versterken. In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 1270 doden geteld na de zware overstromingen daar. Dat melden de lokale autoriteiten. En de dodentol loopt wellicht nog verder op, want er zijn nog altijd bijna 4800 mensen vermist. Onder wie ook 3 Belgen. Eind vorige maand stortte een gletsjer in het Himalaya-gebergte. En dat zorgde voor zware overstromingen in de regio. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat regen, maximaal rond de 23 graden. Morgen is wat hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig, zaterdag 22 graden, zondag tot 26 graden.

0: Huey Lewis and the News met een nummer geschreven door Nicky Chinn en Mike Chapman. En het werd eerder al uitgebracht door Exile in 81. Deze versie kwam 3 jaar later. Dat was Heart and Soul. En met hart en ziel heet ik je terug welkom in deel 2 van deze siesta.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Met straks ook weer een opmerkelijk nieuwsbericht. En we zitten inmiddels...

0: een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijk

0: beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvense Steenweg 160 in dienst.

0: Hey Sint Pieter, dat waren Flash in the Pan en Blood uit 1977.
1: Siesta,
2: Jan de Groot.
0: Enkele zeilers zijn voor de kust van Spanje gisteren aangevallen door een groep orka's. Op beelden die een van de bemanningsleden kon maken is te zien hoe zo'n 3 of 4 orka's de zeilboot omsingelde en tegen de romp aanbeukte. De zeilers waren net op de terugweg van een wedstrijd in de buurt van San Vicente toen ze plots werden aangevallen. Zo'n 3 of 4 dieren zwommen steeds onder de zeilboot door en beukten tegen de onderkant. Ze rukten zelfs de helft van het roer eraf. In totaal duurde de aanval zo'n 8 minuten. De bemanning vreesde aanvankelijk dat de dieren de romp hadden beschadigd en dat er water naar binnen zou komen, maar dat was gelukkig niet het geval. Volgens één bemanningslid ging het vermoedelijk om jonge orka's die de boot eerder als speelgoed beschouwden. Gelukkig maar. Als bij wonder bleef iedereen ongedeerd en liep de boot geen grote schade op.

0: Ja, kijk, als een relatie dan toch niet meer werkt en je zit maar tegen elkaar op te kijken als je samen bent en je krijgt het daar ook nog een beetje benauwd van, dan zijn deze woorden zeker niet verkeerd. Set me free, dat was Jackie Graham. En voor iedereen die het nu een beetje benauwd heeft op deze donderdagnamiddag, is het misschien tijd om mee aan te sluiten voor dit.
1: Tijd voor koffie, tijd voor koffie, tijd voor koffie.
0: Ah ja, we gaan even die benauwdheid of elke spanning die er is even ontlopen. We gaan ons terugtrekken. Ik hoop dat u allemaal mee kan genieten van een kopje koffie.
2: You

0: schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen. Vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56. Deuren 18:30 uur. Start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
4: Wauw! Wauw!
3: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de Reuze Kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
5: Uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen, uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt uw e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
6: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op drie verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
5: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
0: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hé, buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
7: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
7: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
5: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
8: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.
9: Voetballiefhebbers, ook voor VC Bekkevoort is de voetbalcompetitie begonnen. De eerste thuiswedstrijd vindt plaats op zondag 6 september om 15 uur en dat tegen Hoegaarde B. Dus VC Bekkevoort Hoegaarde B zondag 6 september om 3 uur.

Dua Lipa en Be The One. Morgen dan vindt de waterloopjogging plaats van aan het sportpark De Laak in Aarschot. Je kan vertrekken vanaf 7:15. De wandelaars vertrekken best wat vroeger wegens de invallende duisternis. Inschrijvingen zijn open vanaf 6:00 morgen. En in het weekend ben je welkom in de Petrushoeve in Molenbeek-Wersbeek. Zaterdag en zondag vanaf 10:00. En tussen 12:00 en 5:00 is er om het uur een rondleiding. Je kan er ook proeven van huisgemaakte pizza en uiteraard van een glaasje wijn.

De Brotherhood of Man en Oh Boy. Ja, een vrolijk nummer, maar tegelijk ook een beetje melancholisch. Het gaat over een vrouw die haar slapende kind achterlaat en op straat gaat dwalen op zoek naar de afwezige vader. Er is wel nog hoop, dat blijkt uit het volgende nummer van die Electric Light Orchestra. Dat is dan ook mooi om deze siesta af te sluiten. Shine a Little Love. En Gunter Schepers, die gaat dat zometeen ook doen. Na 4 uur is hij er met De Spits. Tot morgen.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De stad Scherpenheuvel-Zichem is bezig met een parkeerstudie. Zo brengen ze knelpunten in kaart en werken ze aan toekomstgerichte parkeerstrategie per deelgemeente. Er zullen regelmatig scanwagens door de stad rijden. In september volgen er parkeertellingen. Ze meten de parkeerdruk op verschillende momenten en locaties in de stad en de deelgemeente. Ze kijken ook hoe lang auto's op één plek blijven staan. Dat gebeurt dus met die scanwagen. Verder in september komt er een digitale bevraging via Scherpenheuvel-Zichem Denkt Mee. Je kan daar je ervaringen dan delen over parkeren in je straat, deelgemeente en andere plaatsen die je vaak bezoekt. In oktober volgt er dan overleg. En in het voorjaar van volgend jaar komen er infomomenten voor inwoners over de resultaten met ruimte voor vragen en feedback. We zijn benieuwd of dit niet gaat ontaarden in betalen voor parkeergelegenheid in Scherpenheuvel-Zichem. De stad Hasselt en het OC&W in Hasselt sluiten een samenwerkingsovereenkomst met het Leonhuis. Daarvoor maakt de stad 50.000 euro vrij. Met die investering wil Hasselt de bestaande werking voor kinderen en gezinnen verder versterken. Daarnaast krijgt het Leonhuis een nieuwe opdracht, meer inzetten op vrije tijd en activiteiten voor kinderen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Minister van Digitalisering Vanessa Mats wil een digitale kluis om daarin bewijzen van cyberpest op te slaan. Dat zei ze aan de RTBF. Mats wil daarvoor de app MyGov van de overheid gebruiken. Slachtoffers van cyberpesten zouden er dan screenshots en IP-adressen en zo in kunnen opslaan. De app moet dan ook sneller naar de juiste hulpdiensten leiden. Aanleiding is de dood van een Waals meisje van 14. Zij stapte uit het leven volgens haar familie door cyberpesten. Zit je zelf met vragen over zelfdoding? Dan kan je terecht op het gratis nummer 1813. De Europese pakjestax heeft ons land al 224 miljoen euro opgeleverd. Dat meldt de overheidsdienst Financiën. Die tax werd begin juli ingevoerd op pakjes die van buiten de Europese Unie komen. Je betaalt dan 3 euro op bestellingen onder de 150 euro. Het is de bedoeling om zo de stroom aan goedkope producten uit China af te remmen. De extra inkomsten zullen vooral gebruikt worden om de douanecontroles te versterken. In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 1270 doden geteld na de zware overstromingen daar. Dat melden lokale autoriteiten. En de dodentol loopt wellicht nog op, want er zijn nog altijd bijna 4800 mensen vermist. Onder wie ook 3 Belgen. Wielrennen dan. Tim Merlier heeft de tweede rit in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Hij was in de sprint sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en de Ier Sam Bennett werd derde. En Arthur Vermeire gaat weer voetballen bij Antwerp. Hij legde vanmiddag zijn medische testen af en is daarvoor geslaagd. Het Duitse Leipzig verhuurt Vermeire aan Antwerp voor 1 seizoen. Vermeire won 3 jaar geleden nog de titel en de beker met Antwerp en speelde ook Champions League. Het is vandaag ook de deadline in ons land om transfers te doen. De markt sluit om middernacht. Daarna kunnen Belgische clubs wel nog verkopen aan clubs uit andere landen waar de deadline later valt. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms ook wat lichte regen, maxima rond 23 graden. Morgen dan hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig en vrij warm ook, tot 26 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Dit was Lionel Richie. Vorig weekend had hij een optreden in Amerika en hij is onwel geworden op het podium tijdens dit nummer. Running with the Night is hij zelfs moeten gaan zitten en achteraf overgebracht naar het ziekenhuis. Niet de eerste keer hè, dat gebeurt bij Lionel Richie, maar hij is volgens insiders aan de beterhand en dat stelt ons dan weer gerust. Goedemiddag.
1: Met Gunther door de spits.
0: En welkom iedereen. Ja, die Lionel Richie die is 77 jaar ondertussen. Kan al tellen, hè. Yes,

0: direct de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
3: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke

0: beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.

De 50ers, 60ers en 70ers van tegenwoordig die zien er jonger uit dan ooit. Dan pakweg 50 jaar geleden. En dat heeft te maken met enerzijds een actieve levensstijl, maar ook mode en lifestyle. Er zijn heel wat bekende mensen die wat dat betreft het voorbeeld geven. En dat doen we dan gewoon achterna. Zo simpel is het. Yeah.

Sweet Louie Louise, het is bijna 4:30. Harry Slinger, zegt die naam je nog iets? Dat is een Hollander. Hij droeg altijd een rode volle muts op het podium. En hij was de zanger van Drukwerk. Dit is de grootste hit van die band. We keren terug naar 1981. Drukwerk uit Nederland, je loog tegen mij.

Het is een hit uit 1982. Dit was de groep Lime. We blijven hangen in datzelfde jaar. Christopher Atkins, de acteur, die ken je onder meer van Blue Lagoon. Dat is toch wel zijn grootste filmrol. Maar hij speelde ook in The Pirate Movie in 1982. En uit die film komt dit nummer. Christopher Atkins, How Can I Live Without Her?

0: tuingereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Zaterdag 12 en zondag 13 september verandert de historische site rond de Maagdentoren in Zichem opnieuw in een bruisend feestterrein. Met de Maagdentoren VC2 organiseert men opnieuw de jaarlijkse torenfeesten. Een jaarlijks toegankelijk familie-evenement voor jong en oud. Van een sfeervol middeleeuws dorp en een ambachtenmarkt tot heerlijke foodtrucks. Een uitgebreid eetfestijn en het slapen onder de toren met een kampvuurverteller. Het belooft ook dit jaar weer een fantastisch weekend te worden. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Torenfeesten 2026.
1: Govaerts Groep.
2: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Opel.

Als we het weerbericht mogen geloven, dan krijgen we in het weekend weer hoge temperaturen. Dan is hout water niet echt aan de orde. Eerder wat fris water om ons af te koelen. Of een stukje fruit. Het fruit van de zomer is ongetwijfeld watermeloen. Woordenvol vitamine C, dus zeer gezond. En het bestaat echt waar voor 90% uit water. Daar is het water weer.

Wij zijn hier bij Radio Devenstad, zot van de muziek van de jaren 70. Net een mooi voorbeeld daarvan uit 1972. The Partridge Family, I Think I Love You. Zullen we Polle Pap nog eens uitnodigen om er iets

Hij is de ene helft van het Soul Sister huwelijk. Zo moeten we het zeggen. Samen met Jan Leers. Dit was Paul Michiels. Ja, Soul Sister draait nog altijd op een laag pitje. Voorlopig geen nieuws. We zijn net nog eens gaan kijken op de website. We wachten nog altijd af. En een afwachting. Paul Michiels nog eens gedraaid met Females. Zo dadelijk, om 5 uur, het nieuws hier bij Demerstad. Blijf luisteren.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Nooit eerder werden er zo weinig mensen betrapt op dronken rijden tijdens de Bob-campagne. De afgelopen zomermaanden controleerde de politie meer dan 560.000 bestuurders op alcohol en drugs. Bijna 7.700 mensen, ofwel 1,36%, bliezen positief op alcohol. Dat is ruim onder het vorige record van vorig jaar. Toen was dat 1,62%. Het aantal positieve alcoholcontroles daalt al 5 jaar op een rij. Dat zegt Anne Berger van de federale politie.
4: We denken dat er wel een algemene mentaliteitswijziging is binnen de maatschappij. En ook bij jongere mensen zie je dat wel vaker. Dat ze echt iemand aanduiden op voorhand. Dat er iemand is die helemaal niet drinkt. Maar er blijft toch nog altijd 1,3% dat daar geen gevolg aan geeft. En dat zijn dan de mensen waarop we moeten blijven controleren en waardoor dat we ook aan preventie moeten blijven doen.
3: Er testen ook 1000 mensen positief op drugs. In totaal heeft de politie ook ruim 4600 rijbewijzen ingetrokken. Minister van Digitalisering Vanessa Mats wil een digitale kluis om daarin bewijzen van cyberpesten op te slaan. Dat zei ze aan de RTBF. Mats wil daarvoor de app MyGov van de overheid gebruiken. Slachtoffers van cyberpesten zouden er dan screenshots van NIP-adressen en zo in kunnen opslaan. De app moet dan ook sneller naar de juiste hulpdiensten leiden. Aanleiding is de dood van een Waals meisje van 14. Zij stapte uit het leven volgens haar familie door cyberpesten. Zit je zelf met vragen over zelfdoding? Dan kan je altijd terecht op het gratis nummer 1813. De vakbonden willen zoveel mogelijk jobs redden bij autobedrijf Dieteren. Dat laten ze weten als reactie op de geplande herstructurering van de directie. Die wil 344 jobs schrappen. De vakbonden willen nu bekijken welke alternatieven er zijn. Je hoort Jean-Paul Sellekaerts van de Socialistische Vakbond.
5: De eerste fase is vragen antwoorden, alternatieven zoeken, voorstellen doen. En ik denk dat we die eerste fase moeten gebruiken om dit aantal te beperken. Natuurlijk zijn er opportuniteiten misschien voor die mensen, voor iets anders. Voilà, en dat is het doel om met die voorstellen te komen en zien welke antwoorden we krijgen van de directie en zo vooruitgaan om naar een oplossing te geraken.
3: In totaal werken er zo'n 3000 mensen bij Dieteren. Volgens het bedrijf verandert de automarkt en moet het zich aanpassen. Wielrennen dan. Tim Merlier heeft de tweede rit in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Hij was in de sprint sneller dan de Nederlander Olaf Kooi. De Ier Sam Bennett werd derde. En middenvelder Arthur Vermeeren gaat weer bij Antwerp voetballen. Voor één seizoen dan toch. Het Duitse Leipzig verhuurt hem aan Antwerp. Vermeeren legde vanmiddag zijn medische test af en is daarvoor geslaagd. Vermeeren won 3 jaar geleden nog de titel en de beker met Antwerp en speelde ook Champions League als tweede jongste kapitein ooit. Het is vandaag ook de deadline in ons land om transfers te doen. De markt sluit om middernacht. Daarna kunnen Belgische clubs wel nog verkopen aan clubs uit andere landen waar de deadline later valt. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen, maxima rond 23 graden. Morgen dan hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig en ook vrij warm, tot 26 graden.

0: Het is vandaag Wereldwolkenkrabberdag. Ja, als er zoveel mensen bijkomen in ons Belgelandje, dan moeten we er toch eens over nadenken. Alhoewel, het gebeurt al veel tegenwoordig, hè. Overal appartementen. We zijn echt aan het bouwen in de hoogte.
1: Met Gunther door de spits.
0: Tot een uur of zes hier bij Demerstad. Goedemiddag, wees welkom.

0: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
1: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee.
2: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke

0: uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
2: Oh.

Straks hadden we het hier al over Jan Leijers. Een straf verhaal. Jan Leijers is ooit naar het Songfestival geweest. Echt waar. In 1991 heeft hij samen met de gasten van Clouseau Geef het opgeschreven voor het Songfestival. En in allerijl is hij toen naar het Songfestival moeten vliegen omdat de gitarist van de band die was ziek. Dus op het Songfestival zie je Jan Leijers op gitaar en dit nummer.

Ja, man, het was feest op de radio met Debbie Harry Blondie. 6:30 ondertussen, goedemiddag. Welkom bij ons, welkom bij Demonstrat. Hoog tijd voor ons rustpuntje van vandaag. En dat wordt gebracht door de band Brad. Austin.

fout als je zondag geen goesting hebt om te koken. Geen enkel probleem. Want zondag van 11 uur tot 7 uur organiseert de Orde van de Ambiancemakers Bekkenvoort in de Gildenzaal in Schaffen een eetdag. Daar staat van alles op het menu als je het wilt bekijken. Je kan een link vinden in de weekend- en weekkalender op onze eigen website of radio.

0: van Mosselindienst? Kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvensysteemweg 160 in dienst.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
4: Ontdek meer op solarassistance.be. Zaterdag 12 en zondag 13 september verandert de historische site rond de Maagdentoren in Zichem opnieuw in een bruisend feestterrein. Met de Maagdentoren VC2 organiseert men opnieuw de jaarlijkse torenfeesten. Een jaarlijks toegankelijk familie-evenement voor jong en oud. Van een sfeervol middeleeuws dorp en een ambachtenmarkt tot heerlijke foodtrucks. Een uitgebreid eetfestijn en het slapen onder de toren met een kampvuurverteller. Het belooft ook dit jaar weer een fantastisch weekend te worden. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Torenfeesten 2026.

die dat nu echt meenen, die Donald Trump. Gisteren hebben we het al gehoord. Hij suggereert om de straat van Hormuz naar zichzelf te vernoemen. De straat van Trump, zou dat dan worden. Die is echt wel het een en ander aan het uitsteken, hè, in zijn tweede ambtstermijn, die Donald Trump. Hij wil absoluut in de geschiedenisboeken komen. Zoveel is toch wel zeker. Goedemiddag. Welkom in de spits. We gaan hier een feestje bouwen met die van

Gewoon Boudewijn de Groot. Hij maakte het nummer in 1974. Ik ben ik. Wij blijven hangen in die periode, in die gouden jaren 70, omdat er toen echt toch wel fantastische muziek gemaakt is. Onder meer dit eendagsvliegje van Sherbet. Het heet

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Nooit eerder werden er zo weinig mensen betrapt op dronken rijden tijdens de Bob-campagne. De afgelopen zomermaanden controleerde de politie meer dan 560.000 bestuurders. Bijna 7.700 mensen, ofwel 1,36%, bliezen positief. Vorig jaar was dat nog 1,62%. Het aantal positieve alcoholcontroles daalt al 5 jaar op een rij. Dat zegt Anne Berger van de federale politie.
4: We denken dat er wel een algemene mentaliteitswijziging is binnen de maatschappij. En ook bij jongere mensen zie je dat wel vaker. Dat ze echt iemand aanduiden op voorhand. Dat er iemand is die helemaal niet drinkt. Maar er blijft toch nog altijd 1,3% dat daar geen gevolg aan geeft. En dat zijn dan de mensen waarop we moeten blijven controleren. En waardoor dat we ook aan preventie moeten blijven doen.
3: Er testen ook al een duizendtal mensen positief op drugs. In totaal heeft de politie ook ruim 4.600 rijbewijzen ingetrokken. De vakbonden willen zoveel mogelijk jobs redden bij autobedrijf Dieteren. Dat laten ze weten als reactie op de geplande herstructurering van de directie. Die wil 344 jobs schrappen. De vakbonden willen nu alternatieven bekijken. Je hoort Jean-Paul Sellekaerts van de Socialistische Vakbond.
5: De eerste fase is vragen antwoorden, alternatieven zoeken, voorstellen doen. En ik denk dat we die eerste fase moeten gebruiken om dit aantal te beperken. Natuurlijk zijn er opportuniteiten misschien voor die mensen, voor iets anders. Voilà. En dat is het doel om met die voorstellen te komen en zien welke antwoorden we krijgen van de directie en zo vooruitgaan om naar een oplossing te geraken.
3: In totaal werken er zo'n 3000 mensen bij Dieteren. Volgens het bedrijf verandert de automarkt en moet het zich aanpassen. In Nepal en Tibet zijn nu al 1280 doden geteld na de zware overstromingen daar. Er zijn ook nog meer dan 5600 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Er is ook enorm veel schade. Het was de warmste zomer ooit in Frankrijk sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Franse Weerdienst. Het land kreeg de voorbije 3 maanden te maken met maar liefst 53 hittegolfdagen. En daarmee werd het vorige record van in 1983 verbroken. Ook in ons land kennen we de warmste zomer ooit met 3 hittegolven. Wielrennen dan. De Sloveen Jacob Ommerzel heeft de 12e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij was de sterkste van een groep vluchters op een aankomst bergop. De Spanjaard Urco Berade werd 2e. De Colombiaan Santiago Buitrago eindigde 3e. De Spanjaard Enric Mas verstevigt zijn leiderstrui. En de beste Belg was Mauri van Zevenand. Die werd knap 5e. En tijdens de afgelopen transferperiode in het voetbal is er voor een recordbedrag aan spelers verkocht. In totaal noteerde de wereldvoetbalorganisatie FIFA meer dan 12.500 transfers. Goed voor een bedrag van ruim 8,5 miljard euro. Vooral clubs uit de Engelse Premier League waren erg actief, met maar liefst 2,6 miljard euro. Ter vergelijking, in ons land kochten clubs voor zo'n 220 miljoen euro aan spelers in. Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen, minima straks rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook kans op regen, maxima rond 23 graden. Tijdens het weekend dan krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook wat warmer, tot 26 graden dan.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: je denkt dat je een filmster bent, maar zo eenvoudig ligt dat niet. Hè. You think you are a movie star. Dat was Harpo uit Zweden. Een one-hit wonder van een halve eeuw geleden. En daarmee openden we meteen op deze bewolkte donderdagavond 3 september. Welkom bij Demerstad. Dank je, Gunther, voor de spits.
1: Van 6 tot 8

0: uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier. In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
1: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op 1 dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbornstraat 30, Alkeu.
6: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31

0: van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
1: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

0: aan resultaat. Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduif Weekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.

0: voor Gloria Estefan, toen nog met de Miami Sound Machine. Dat was Dr. Beat. In de derde amateurklasse B van het voetbal is gisteren al de derde speeldag afgewerkt. Ja, druk programma in een korte periode. En Betekom heeft zijn eerste nederlaag opgelopen. 2-0 bij Sint-Leenaert. En Sint-Leenaert is een ploeg die samen met nog een andere club met het maximum van de punten staat, met de Wezelsport. Dus ja, dan is dat inderdaad zeker niet zo erg. We gaan dus horen bij de sportief verantwoordelijke, dat is Wim van Nuffel. Meneer van Nuffel, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: 2-0 verlies bij Sint-Leenaert, maar ze hebben nog het maximum van de punten. Ja, hoe erg til je hieraan?
1: Niet zo erg, omdat wij daar een hele goede wedstrijd gespeeld hebben. Misschien hebben we wel ons beste wedstrijd gespeeld van de drie wedstrijden die we al gespeeld hebben.
0: Oké, okay,
1: heel raar om te zeggen, ja, ook al hebben we verloren, maar wij hebben, als we één ploeg verdiend om te winnen, waren wij het.
0: Oh, maar dat is niet gebeurd natuurlijk.
1: Ik ben er ook altijd heel eerlijk in, als het niet zo is, is het ook niet. Maar wij hebben gewoon die wedstrijd, zeker in de tweede helft, hebben wij gewoon, denk ik, altijd op de tegenstander in de helft gezeten. Met de nodige kansen, maar de bal wilde er niet in gisteren. Dus zijn er van die wedstrijden dat je nog drie dagen mocht spelen en dat er toch niks gebeurd is. Ja.
0: Nee, inderdaad. Maar ja, Sint-Leenaert staat daar met 9-9. Toch ook wel een van de kanshebbers om daarboven te eindigen?
1: Dat is natuurlijk wel een sterke ploeg, maar die gaan geen kampioen spelen. Er zijn veel sterkere ploegen, denk ik.
0: Ja.
1: Ze hebben ook geen supergrote kern, ze hebben dat ook gezegd, die mensen. Dus. Ja. Maar ze hebben ook wel de nodige talenten in die ploeg. Hè. Maar... ik denk niet dat er veel zal te doen zijn aan de Wezelsport die ook maximum van de punten hebben.
0: Klopt.
1: Maar Sint-Leenaert is een ploeg die al, denk ik, eeuwenlang in amateurvoetbal speelt.
0: Ja.
1: En ze hebben ook een paar echt wel mensen en spelers die dat het verschil kunnen maken.
0: Ja.
1: En dat was gisteren ook zo. Dus als elk foutje maken zij af. Hè. Mm. Nu was het wel zo dat bij de eerste goal... dat het een handspel was. Want de spits heeft ook toegegeven achteraf dat hij hands maakte. Maar ja, goed, als de referees het niet zien, nou, dan kan het eigenlijk.
0: Nee, inderdaad.
1: Dus,
0: Maar
1: het is een spijtige nederlaag, want we hebben deze echt minstens een punt. En ik zweer al, we hebben daar echt een heel goede wedstrijd gespeeld. Dus daarom dat ik er ook niet feitelijk lang blijf bij stilstaan.
0: Nee.
1: Als we deze wedstrijden elke week kunnen brengen en deze drive en deze, dan gaan we, denk ik, geen moeilijk jaar tegemoet. Maar dat is juist het probleem, hè. Kun je dat elke week opbrengen?
0: Ja, dat is de vraag. En zeker nu met dit druk programma in het begin van het seizoen. Hè?
1: Ja, als je dan ziet dat wij moeten dus 4 wedstrijden spelen op 12 dagen tijd. Oké, het is voor elke ploeg hetzelfde, maar als we dit doen, als dit gebeurt in eerste klasse in België, dan staan die ploegen op in haar poten. En dat zijn dan pros. Bij ons zijn het werkende mensen, hè, die moeten gaan werken. En die moeten dan, de mensen bij die moeten verlof pakken om gaan te voetballen op woensdagavond.
0: Ja, inderdaad.
1: Het is wat het is. Het is wel allemaal hetzelfde, maar het is niet positief. Ik denk dat we dus kunnen, we zijn er nu bijna door, maar je moet er niet van verschieten dat er dan veel gekwetsten vallen.
0: Ja, dus, dat is natuurlijk een mogelijkheid. Laat ons hopen dat dat niet het geval is. Goed, dit weekend, al meteen zaterdag, een derby tegen Verbroedering Geel.
1: Ja, mooie wedstrijd. Hè. Ze hebben ook hun eerste 3 punten gepakt gisteravond. En Geel is sowieso een traditieclub. En ik denk, verwacht ook wel redelijk wat volk bij ons.
0: Ja.
1: De club, omdat Geel toch ook redelijk wat volk altijd bij heeft. Dus, en hopelijk niet goed weer, dan is het een mooie avond misschien wel. Hè.
0: Ja, ze geven in ieder geval mooi weer in het weekend. Dus dat ziet er goed uit. En jullie gaan voor de 3 punten.
1: Elke week, elke week proberen, maar natuurlijk, we moeten ook realistisch zijn. En voor ons is het nog altijd, en dat zal ook een heel jaar zo zijn, wij gaan gewoon voor het behoud, zo snel mogelijk.
0: Dat is het belangrijkste.
1: En dat is het allerbelangrijkste. En al hetgeen dat erbij komt, zoals bijvoorbeeld een wedstrijd tegen Geel nu zaterdag, als we daar voor onze eigen supporters kunnen tegen winnen, dat is de mooiste wedstrijden van het jaar. Hè.
0: Ja, uiteraard. Dus, Ik wens je daar alle succes toe. Dank je voor het gesprekje, meneer Van Nuffel, en succes tegen Geel.
1: Geen probleem, dank je
0: wel. Goedenavond en dag. Dat was Wim van Nuffel, sportief verantwoordelijke van Betekom. 2-0 verloren van de Sint-Leenaert, maar er had meer ingezeten. En zaterdag een nieuwe kans tegen Verbroedering Geel. En wij gaan nu naar de Beach Boys, want gitarist Alan Jardine wordt vandaag 84 jaar. Hier is Sloop John B. MUZIEK

0: Zijn purperen eminentie, meneer Prince. Dat was de Purple Rain uit de gelijknamige film. Ik had het al over Betekom in de derde amateurklasse B. Ook aanverboden test, want Okselaar moest gisteren aan de bak op het veld van Schoonbeek-Bilsen. Een zware klap, toch wel 5-2 verlies. We gaan eens horen bij de trainer Nick Carré. Nick, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, 5 doelpunten binnenkrijgen, dat is nooit prettig, denk ik.
1: Nee, zeker niet. Dat is nooit niet leuk. Zeker niet omdat eigenlijk 40 minuten 0-0 blijft en dan we net daar op een vrije trap een goal tegenpakken. En dan in de tweede helft eigenlijk op 1-1 komen. Mm-hmm. Maar dan komt het klassenverschil toch wel boven en hebben ze het heel snel afgemaakt. En dan was het wel duidelijk natuurlijk.
0: Ja, lopen uit tot 5-1, hè?
1: Ja. Inderdaad, klopt.
0: Ja. Is dat een van de ploegen die bovenaan mee gaat draaien?
1: Ja, ik denk dat ze de voorbije seizoenen sowieso altijd mee van boven hebben gedaan. Maar dat ze nu ook wel hun ambitie uitspreken, dat ze wel willen meedoen. En ze hebben daar ook voor ingekocht. En dat is wel duidelijk op het veld zichtbaar ook.
0: Ja, snelle opeenvolging van wedstrijden, begint dat toch ook wel voelbaar te worden bij de spelers?
1: Ja, want ze hebben uiteindelijk maar 1 wedstrijd ook gehad. Hè. Ze hadden zondag niet gespeeld. Dus ze hadden wat extra rust. Ja, bij in de ploeg begint je natuurlijk ook wel te voelen.
0: Ja.
1: Bij iedereen dat tijd wordt dat we naar een normaal ritme gaan. Hè, want iedereen werkt bij ons nog of gaat naar school.
0: Ja, zo is het.
1: Dat begint wel te wegen, ik zal het zo zeggen.
0: Ja, zeker. Goed, zondag toch alweer de volgende wedstrijd. En dat is ook een van de titelkandidaten. Die op bezoek komt, Wezelsport.
1: Ja, klopt, inderdaad. We krijgen ze allemaal heel kort op elkaar.
0: Ja. En wat verwacht je? Het wordt opnieuw moeilijk wellicht.
1: Ja, zeker een goede ploeg. Als je de namen ziet dat ze zijn gaan halen. Er staan wel wat namen bij elkaar op het veld. Maar oké, het is aan ons voor er iets tegenover te zetten. Zoals dat wij elke wedstrijd proberen. Maar het zal niet gemakkelijk zijn natuurlijk. Hè. Ze hebben ook wel duidelijk hun ambities uitgesproken. Er is maar 1 doel en als kampioen spelen. En dan wilde natuurlijk niet tegen de kleinere ploegen punten laten liggen, hè, zoals tegen ons. En ze zijn goed op dreef. Hè. Ze hebben ook al alles gewonnen. Dus,
0: 9-9.
1: Ja, voilà. Dus. Ja. Maar we zullen wel zien wat zondag geeft. Maar we gaan ons best doen natuurlijk.
0: Ja, meer kan je inderdaad niet doen. Voel je dat niveauverschil nu ook wel tussen eerste provinciale en derde amateur?
1: Ja, zeker. Heb ik gisteren na de wedstrijd ook wel nog eens duidelijk gezegd. En iedereen beseft dat ook wel. Vorig jaar en het jaar ervoor konden we af en toe wel eens iets meer ruimte geven en dan nog recht zetten. Ja, dat kun je in deze reeks niet meer. Daar zitten zoveel goede spelers bij die dat direct kunnen afmaken.
0: Ja.
1: Dus dat is wel duidelijk een stevig verschil in niveau.
0: Ja, inderdaad. Goed, jullie best doen tegen Wezelsport. Meer kan je niet doen. Ik wens je alvast alle succes. Dank je voor het gesprek. Dank je, Nick.
1: Dank je wel.
0: Goedenavond. Dag. Dat was Nick Carré, spelertrainer van Averboden Testel Okselaar. 5-2 verloren gisteren bij Schoonbeek-Bilsen. En zondag komt dus nog een titelkandidaat op bezoek. En dat is Wezelsport. Zondag om 3:00 in Averboden. Intussen genieten wij van de muziek van George Michael. We gaan terug naar de 80's met I Want Your Sex.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Ja, ja, dat vuurwerk van Camille domt intussen ook al van 5 jaar geleden. En het werd een dikke hit, deze productie van DJ Reggie Pengsten, ook bekend van Milk Inc. Voor degenen die wel eens de E314 nemen tijdens het weekend, en dan vooral richting Limburg, die moeten 2 weekends na elkaar rekening houden met asfalteringswerken. En dat tussen Aarschot en Tielt-Wingen. Het wegdek krijgt over een afstand van ruim 3 kilometer een opknapbeurt tussen de op- en afritten van Aarschot en Tielt-Wingen. De werken starten dus telkens op vrijdagavond om 9 uur en duren tot maandagochtend 7 uur. Voor het eerst dus morgenavond en ook volgende week is dat het geval tussen vrijdagavond 9 uur en 7 uur 's ochtends maandag. Dus daar moet je rekening houden met de vertragingen in het weekend bij die werkzaamheden op de E314 richting Limburg. En nu trekken we naar Duitsland, naar de band Propaganda. Zangeres Susanne Freitag, die wordt vandaag 69. En dit was hun dikste hit in de 80's. Duel, Eye to

0: verbouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres, De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt De Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij De Kessel.
2: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
4: Zaterdag 12 en zondag 13 september verandert de historische site rond de Maagdentoren in Zichem opnieuw in een bruisend feestterrein. Met de Maagdentoren VC2 organiseert men opnieuw de jaarlijkse torenfeesten. Een jaarlijks toegankelijk familie-evenement voor jong en oud. Van een sfeervol middeleeuws dorp en een ambachtenmarkt tot heerlijke foodtrucks. Een uitgebreid eetfestijn en het slapen onder de toren met een kampvuurverteller. Het belooft ook dit jaar weer een fantastisch weekend te worden. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Torenfeesten 2026.

populair was met artiesten als Shakin' Stevens, Elvin Stardust, die een versie van Pretend heruitbracht, en deze natuurlijk ook. Rocky Sharp en The Replays en Shout, Shout, Knock Yourself Out. Over enkele minuten wordt de Muggenberg kermis op gang getrapt in een feesttent langs de Tienzebaan in Bekkevoort. En dat met een bingo-avond, start om 7 uur. Morgenavond is er een 90s en Nilly's party en zaterdagmorgen kan je op wandel met de Muggenberg wandeling vanaf 7 uur voor afstanden tussen 5 en 22 kilometer. Zaterdag namiddag is er de kaas- en wijnavond. Zondagochtend kan je al joggend inzetten met de Muggenberg jogging over 4 en 12 kilometer. En vanaf 2 uur zijn er wielerwedstrijden voor nieuwelingen en junioren. 'S Avonds wordt de kermis afgerond met een optreden van de coverband Les Tourettes. Muggenbergkermis vanaf vandaag tot zondag. En morgenavond vindt de waterloopjogging plaats aan het sportpark De Laak in Aarschot. Voor de 14 kilometer vertrek je morgenavond om 7:15. Voor de 9 kilometer 5 minuutjes later. En voor de 4 kilometer om 7:30. De wandelaars vertrekken best wat vroeger, want het wordt ook al wat vroeger donker natuurlijk. Dat is voor de waterloopjogging morgenavond in Aarschot. En deze madame wordt vandaag 53 jaar. Hier is Jennifer Page met Crash.

Was de enige hit van ene betekenis voor Jennifer Page. Dat was Crush in 1998. Ze wordt er 53 vandaag. En nu richting het nieuws van 7. Dat doen we met de Hollandse Dizzy Mans Band. En dit gekke Ticket 2.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Rotselaar betaal je vanaf september 1 euro voor de nachtbus naar Leuven en Aarschot in het weekend. Voorheen was dat gratis, maar op 1 juli stopte de lijn met die regeling. Rotselaar heeft nu een nieuwe overeenkomst afgesloten en ook voor Kortenberg is dat al het geval. De nachtbus kan je dus nemen tussen Aarschot, Rotselaar en Leuven van 10 uur 's avonds tot 3 uur 's nachts op vrijdag en zaterdag. Het ticket van 1 euro geldt vanaf 1 september. Kortenberg heeft een gelijkaardige regeling afgesloten met de lijn, maar die was al geldig. En dan naar Hasselt. Wie vanaf september met de wagen naar de Corda Campus in Hasselt komt, zal rekening moeten houden met een gewijzigd parkeerbeleid. De bezoekersparking verhuist naar parkings 3 en 4. De aanpassingen komen er in aanloop naar de opening van de nieuwe Corda Arena, die op 13 november officieel de deuren opent. Ja, het zal dus even rekening houden zijn met veranderingen. Om automobilisten makkelijker naar een vrije plaats te leiden, worden ook de volvrij displays uitgebreid. Die geven aan hoeveel parkeerplaatsen er nog zijn in de verschillende parkeerzones. En ook aan het parkeergebouw zelf komt zo'n systeem.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In de Brusselse gemeente Elsene is vanmiddag een school ontruimd na een bommelding. Dat bevestigt de lokale politie. De leerlingen werden opgevangen in een centrum in de buurt. Meer informatie zoals de aard van de bommelding of van wie die afkomstig was, geeft de politie voorlopig niet. Het onderzoek loopt. In Belt, in Limburg, heeft de politie een groot drugslab ontdekt bij een huiszoeking. In het lab werd procaïne verwerkt. Dat is normaal gezien een pijnstillend en verdovend geneesmiddel, maar de criminelen bewerkten het om dan met cocaïne te vermengen. En er werden ook 3 Nederlanders opgepakt. Het onderzoek ligt nu bij de Nederlandse autoriteiten. Kinderartsen roepen ouders van kinderen die na maart geboren zijn op om een RSV-prik te gaan halen. Baby's die in het RSV-seizoen worden geboren, dus tussen oktober en maart, krijgen meteen een inenting bij de geboorte. Maar ook andere baby's kunnen maar beter beschermd zijn, dat zegt infectioloog Daan van Brusselen.
5: Dan heb je tot 80% minder kans om met RSV in het ziekenhuis terecht te komen in het eerste seizoen. En we weten nu ook dat je ook in het tweede seizoen nog tot 60% beschermd bent. En als je dan weet dat RSV de belangrijkste reden is dat kinderen in het ziekenhuis worden opgenomen op een kinderafdeling, is dat toch wel heel relevant, denk ik.
4: Het vaccin kost zo'n 12 euro. Je kan het op voorschrift halen bij de apotheek en door de huisarts laten toedienen. In Toronto, in Canada, zitten tienduizenden mensen zonder stroom na hevige onweersbuien. Die trekken al sinds gisteren over de stad. Gisteren viel er in amper enkele uren tijd de gemiddelde hoeveelheid neerslag van een volledige maand september. De belangrijkste verkeerswegen zijn er ook overstroomd en heel wat elektriciteitskabels en bomen zijn ook omgevallen. Wielrennen dan. De Sloveen Jakob Ommerzel heeft de 12e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij was de sterkste van een groep vluchters op een aankomst bergop. De Spanjaard Urco Berrade werd tweede. De Colombiaan Santiago Buitrago eindigde derde. De Spanjaard Enric Mas verstevigt zijn leiderstrui. En de beste Belg was Mauri van Zevenand. Die werd knap vijfde. En tijdens de afgelopen transferperiode in het voetbal is er voor een recordbedrag aan spelers verkocht. In totaal noteert de wereldvoetbalorganisatie FIFA meer dan 12.500 transfers, goed voor een bedrag van ruim 8,5 miljard euro. Vooral clubs uit de Engelse Premier League waren erg actief, met maar liefst 2,6 miljard euro. Ter vergelijking, in ons land kochten clubs voor zo'n 220 miljoen euro in aan spelers. Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen. Minima straks rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook regen. Maxima rond 23 graden dan. Tijdens het weekend krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook weer wat warmer, tot 26 graden.

klassiekers van de band Toto. De mannen die geregeld voorbij komen in deze show. We trokken naar de Afrikaanse jungle in Afrika. En zo begonnen we deel 2 van de show van deze donderdag 3 september hier bij Demerstad. En morgen dan is het weer te doen op de Citadel in Diest, want dan opent Cirque Gitan. De eerste opvoering is om 4 uur en zaterdag en zondag zijn de opvoeringen om 12 uur op de middag. Niet alleen met de circus, ook muziek, er zijn foodtrucks, er is theater en zoveel meer. Cirque Gitan, alle info en het programma vind je trouwens op hun website cirquegitan.be. Van 6 tot 8.

0: hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen. Vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooydonkstraat 56.

0: 30. Deuren 18.30 uur, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
1: Wauw! Wauw!
0: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de Reuze Kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.

Zo gaan ze nog een tijdje door, die Allman Brothers Band met de Ramblin' Man. Intussen kunnen we u misschien nog een paar tips geven als u niet wil koken dit weekend. Zo kan je zaterdag van 11:30 tot 14:00 en tussen 17:30 en 18:00 naar de eetdag van Okra Schaffencentrum in zaal Skafnis. Op het menu steekgerechten, vegetarische schotel, stoofvlees en vidé. En zaterdag en zondag dan opent de keuken in zaal Concordia in Testelt voor het mosselfeest van de fanfare Strijd naar Eendracht. Ook vidé, visschotel, koude schotel, kaaskroketten en curryworsten staan op het menu. Je kan er terecht zaterdag tot 20:00 en zondag tot 15:00. En de dierenopvang Forest and Friends die houden zaterdag en zondag een open deur tussen 10:00 en 18:00 en dat in Kachevinnen. Er zijn ook rondleidingen en de toegang is gratis.

0: Ja, ja, knotsgekke song uit 1960. De Trashmen met Surfing Bird hier bij Demerstad. Een druk weekend qua activiteiten. Zo kan je zondag tussen 7 en 3 deelnemen aan de Pijperneutentocht. Vertrekt aan de Egger in Scherpenheuvel. Je kan kiezen tussen 5, 8, 13 of 20 kilometer. Meer info op www.wandelclubwitblauw.be. En om 8 uur kan je aan bezoekerscentrum Webbekomsbroek in Diest vertrekken voor een begeleide ochtendwandeling door het natuurgebied. Deelname is gratis. En de VZW Martine van Kamp organiseert zondag tussen 8 en 4 een tuinfeest aan de Turnhoutse baan in Diest. Je kan kiezen voor een ontbijt, een brunch of in de namiddag een stukje taart te komen eten om de werking te ondersteunen. Animatie vind je ook aan de verkoopstandjes, er is kinderanimatie en er is een plantenlotto. Ik weet niet wat dat is, maar je moet maar eens gaan kijken bij de VZW Martine van Kamp aanstaande zondag. En nu een van de leden van Queen die solo ging na het overlijden van Freddie Mercury. Brian May, Too Much Love Will Kill You.
1: I'm

De heerlijke sound van Billy Joel. Dat was de Uptown Girl hier bij Demerstad. En hou je van rommelmarkten, dan kan je zondag aanstaande tussen 8 en 4 naar de rommelmarkt van muziekvereniging Bekkevoort rond Zaal de Kring en in de aanpalende straten. En zo wordt er een punt gezet achter de zomervakantie. En er zijn ook eet- en drankstandjes trouwens. En er is er nog eentje. Tussen 9 en 4 organiseert vrijwilligersvereniging Apoyo in Zaal Vinia in Aarschot ook een rommelmarkt. En dan is er natuurlijk Kaars Begijnhof bij Kaarslicht, nu zondag in Diest. Er is eerst tussen 10 en 4 de tweedehandse beurs voor boeken en oude documenten, tussen 10 en 4. En om 6:30 geven de laatste twee Begijnen een rondleiding in het Begijnhof. Nadien is er Diest Zingt, onder leiding van Patrick Jacobs. En daarna verlichten dus meer dan 4000 kaarsjes het Begijnhof. Kaarslicht, Begijnhof bij Kaarslicht, zeker de moeite zondag in het Begijnhof in Diest. En nu Belgische muziek, want dit is Soul Sister. MUZIEK

0: Johan?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alken rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.
5: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek.

0: Of geen weer? De sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal. Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvensteenweg 160 in dienst.
3: Sterretje in de ruit van de werkkamionet. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.
4: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte

Londense Small Faces. Ze kijken alweer uit naar het weekend, hè? En dan vooral naar de Lazy Sunday Afternoon. Een van hun dikste hits in 1968. En hou je van wandelingen? Er zijn er wel een paar dit weekend. Zondag om 13:30 vertrekt aan het Regenkapelletje in Rillaar een begeleide bomenwandeling in het Haaglandsbos. Deelname €3. En er is er ook eentje georganiseerd door de Sint-Joris-vrienden. Vertrekt om 14:00 voor 7 kilometer door Kiezigem. Vertrek aan het Statieplein in Meensel. En de blik valt vooral op de appel- en perenboomgaarden. Onderweg wordt tijd gemaakt voor een stukje geschiedenis voor over de Zilverberghoeve, de Sint-Pieterskerk en de kapel van Spikdoorn. En het geboortehuis van Eddy Merckx ontsnapt evenmin aan de aandacht. Museum 44 overloopt dan weer de dramatische razzias aan het einde van Wereldoorlog 2. Iedereen is welkom om deel te nemen, natuurlijk. En dit is de Hollandse Patricia Pai met een van die songs waarmee ze scoorde begin van de jaren 80. The Saturday Nights Are Made for Love.

Ja, ja, de moment om op zoek te gaan naar een liefje bijvoorbeeld. Saturday Night Made for Love, zong Patricia Pai in 1981. Zo, dit was het voor nu. Er wordt zo meteen ook weer gevoetbald in een matchje in de Jupiler Pro League. Zo speelt AA Gent tegen OHL en is er Anderlecht tegen Kortrijk om 20:30. Morgen dan begint het WK basketbal in Berlijn. En onze Belgian Cats, de vrouwelijke basketbalploeg, spelen hun eerste wedstrijd om 18:30 tegen Turkije. Ik ben er in het weekend opnieuw tussen 22:50 met Graffiti en zondag tussen 18:00 met het Sportcafé. Ik wens jullie nog een toffe donderdagavond toe en heel graag tot in het weekend.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De werken aan het waterzuiveringsstation langs de provinciebaan in Bekkevoort gaan stilaan de laatste fase in. Het is een belangrijk project voor de gemeente dat ervoor gaat zorgen dat de waterzuiveringsgraad de komende jaren bijna gaat verdubbelen. Want nu stroomt in Bekkevoort nog het afvalwater van ongeveer 60% van de inwoners beken of grachten in. Op de werf van de toekomstige waterzuiveringsstationnetjes legt de APK-groep via verschillende boringen een toevoerleiding naar het station aan. Op die manier kan er in Bekkevoort een pak meer water gezuiverd worden binnenkort. Het nieuwe waterzuiveringsstation heeft ook een prijsje. Het kost 8 miljoen euro. De langverwachte restauratie van de beschermde Sint-Lambertuskerk in Eindhoven gaat in september officieel van start. Het historische gebouw kreeg de afgelopen jaren te maken met zware tegenslagen. Zo stortte in 2023 een deel van de plafondbepleistering in en brak er in 2024 nog brand uit in de Mariakapel tijdens de voorbereidingen van de dringende herstelwerken.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Premier Bart De Wever wil de handel met India in de komende 5 jaar verdubbelen, van 10 naar meer dan 20 miljard euro per jaar. De Wever heeft dat met de Indiase premier Modi besproken tijdens een bezoek aan het land. India is een grootmacht die aan het groeien is en ons land is voor hen daarbij erg interessant, onder meer als toegangspoort tot Europa.
5: We hebben onze havens, we hebben onze luchthavens, we hebben onze connectiviteit en twee, een aantal sectoren waar India zijn afhankelijkheden wil afbouwen van andere blokken, zijn sectoren waar wij toevallig in uitblinken. Dat gaat dan over hernieuwbare energie bijvoorbeeld, offshore wind, groene waterstof, elektrolyse. Defensie is ook iets waar India traditioneel altijd naar Rusland heeft gekeken en vandaag andere markten, andere waardeketens wil.
4: En ook de diamantenverkoop blijft belangrijk. Er zijn tot nu 9 mensen in Nederland besmet met het Westnijlvirus, vooral in de provincie Utrecht. Dat is nu officieel bevestigd door de Nederlandse autoriteiten. 1 patiënt is uiteindelijk ook overleden. In ons land zijn er nog geen besmettingen vastgesteld bij mensen, wel bij vogels en paarden. In Vlaanderen zouden een 10-tal paarden besmet zijn. Het Westnijlvirus wordt overgedragen via besmette muggen. In Toronto, in Canada, zitten tienduizenden mensen zonder stroom na hevige onweersbuien. Die trekken al sinds gisteren over de stad. Gisteren viel er in amper enkele uren tijd de gemiddelde hoeveelheid neerslag van een volledige maand september. De belangrijkste verkeerswegen zijn er ook overstroomd en heel wat elektriciteitskabels en bomen zijn omgevallen daar. En op de US Open tennis gaat Elise Mertens naar de 3e ronde. Ze klopte in de 2e ronde een Oezbeekse in 2 sets. Het werd 6-2 en 7-6. Het is voor Mertens al de 11e keer dat ze op de hoofdtabel van de US Open staat. In 2019 en 2020 behaalde ze ook de kwartfinales. Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen, minimaal straks rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook regen, maximaal rond 23 graden. En tijdens het weekend krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook weer wat warmer, tot 26 graden.

0: tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: Sprankelend Hageland. Proef het Hageland in de Hagelandse wijnen. Ook bij Wijndomein Kluisberg in Assend. Op 5 en 6 september van 13 tot 22 uur. Zo kan je de wijnmakerij bezoeken van 14 tot 17 uur. Uiteraard kan je proeven van alle wijnen. Er is ook een rondrit met huifkar door de wijngaarden. Er zijn foodtrucks. Je kan genieten van een lekker wijntje op het wijnterras. Beleef Sprankelend Hageland. Bij Wijndomein Kluisberg. Rijnrode 5 in Assend-Bekkevoort. Meer info op kluisberg.be.
3: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
5: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
3: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
5: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
6: Verven met VND. Dat is een goed idee. VND geeft goede raad. Maak uw kleur zelfs op maat.
7: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertse straat nummer 8.
6: Voor meer verf en minder betalen, ga naar V&D in Halen.
8: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen, vrijdag 11 september, in de Dokter van der Hooydonkstraat 56, deuren 18:30, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van €700. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
2: Wauw, wauw!
1: Deelnemen kan ter plaatse, inschrijven is niet nodig. Kom naar de Reuze Kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmulles.be.
4: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
5: Solar Assistance to the rescue!
6: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
4: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
6: Ontdek meer op solarassistance.be.
7: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
8: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
9: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2D in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
10: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Premier Bart De Wever wil de lastenverlaging op arbeid absoluut behouden. Dat zei hij in een gesprek met VTM Nieuws. Binnen de zware besparingsoefening wil hij die belofte aan het volk naar eigen zeggen nakomen.
4: Ik denk dat het behouden van een lastenverlaging op arbeid dat economisch verstandig is. Want dat moedigt economische groei aan en groei is een van de dingen die je budgetair op vooruit helpen. Als je belastingen gaat heffen die je groei helemaal fnuiken, die onverstandig zijn economisch, dan demp je die ene put terwijl je de volgende al aan het graven bent.
3: Tegen 2029 moet onze regering 10 miljard vinden om de begroting op orde te krijgen. Op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn is al het vliegverkeer stilgelegd. Dat laat de politie daar weten. Oorzaak is een gevaarlijke stof in de bagage van een reiziger. Journalist Ken van Beversluis is ter plaatse.
5: Blijkbaar, volgens de politie, zou een vrouw melding gemaakt hebben van het feit dat ze een gevaarlijke stof bij zich had. En heeft de politie daarop besloten om de volledige luchthaven te ontruimen. Iedereen die nog niet door de security was, die moest de luchthaven verlaten. Het is maar de vraag wanneer hier opnieuw vluchten kunnen vertrekken.
3: En in Overasselt in Nederland zijn opnieuw wapens gevonden na de schietpartij daar. De politie gaat die nu onderzoeken. Maandagnacht trok een groep gewapende mannen door de gemeente. Een man van 51 werd doodgeschoten, twee politieagenten raakten gewond. De politie pakte ook al 34 verdachten op. Er zouden ook Belgen bij zitten. Zij verschijnen morgen voor de onderzoeksrechter. Het zou allemaal draaien om geweld tussen drugsbendes over een verloren lading cocaïne. Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen, minimaal straks rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook regen, maximaal rond 23 graden. En tijdens het weekend krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook weer wat warmer, tot 26 graden.

0: authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
2: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
2: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Leuvensteenweg 160 in Diest.
4: Voetballiefhebbers, de competitie is opnieuw begonnen en Herk de Stad FC speelt zijn eerste thuiswedstrijd op zondag 6 september om 14:30. Tegenstander is Zonhoven United. Dus Herk de Stad FC Zonhoven United, zondag 6 september om 14:30.

0: Ja, Hans?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alken rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Och, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
4: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
3: Sprankelend Hageland. Proef het Hageland in de Hagelandse wijnen. Ook bij wijndomein Kluisberg in Assend. Op 5 en 6 september van 13 tot 22 uur. Zo kan je de wijnmakerij bezoeken van 14 tot 17 uur. Uiteraard kan je proeven van alle wijnen. Er is ook een rondrit met huifkar door de wijngaarden. Er zijn foodtrucks. Je kan genieten van een lekker wijntje op het wijnterras. Beleef sprankelend Hageland. Bij wijndomein Kluisberg. Rijnrode 5 in Assend-Bekkevoort. Meer info op kluisberg.be. Zaterdag 12 en zondag 13 september verandert de historische site rond de Maagdentoren in Zichem opnieuw in een bruisend feestterrein. Met de Maagdentoren VC2 organiseert men opnieuw de jaarlijkse torenfeesten. Een jaarlijks toegankelijk familie-evenement voor jong en oud. Van een sfeervol middeleeuws dorp en een ambachtenmarkt tot heerlijke foodtrucks. Een uitgebreid eetfestijn en het slapen onder de toren met een kampvuurverteller. Het belooft ook dit jaar weer een fantastisch weekend te worden. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Torenfeesten 2026.
5: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
6: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
7: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
3: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
7: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
8: Sterretje in de ruit van de werkkamionet, Silke.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Premier Bart De Wever wil de lastenverlaging op arbeid absoluut behouden. Dat zei hij in een gesprek met VTM Nieuws. Die lastenverlaging moet ervoor zorgen dat werknemers uiteindelijk meer netto overhouden van hun loon, zodat de koopkracht ook toeneemt. En dat is dan goed voor de economie.
4: Ik denk dat het behouden van een lastenverlaging op arbeid, dat economisch verstandig is. Want dat moedigt economische groei aan en groei is een van de dingen die je budgetair ook vooruit helpen. Als je belastingen gaat heffen die je groei helemaal fnuiken, die onverstandig zijn economisch, dan demp je die ene punt terwijl je de volgende al aan het graven bent.
3: Tegen 2029 moet onze regering 10 miljard vinden om de begroting op orde te krijgen. Het personeel van Brussels Airlines kan nog steeds weigeren om naar de Israëlische stad Tel Aviv te vliegen. Dat heeft de maatschappij benadrukt tijdens overleg met de vakbonden. Die claimen dat het personeel verplicht is om naar daar te vliegen. Maar volgens Nico Cardone van Brussels Airlines is dat niet het geval.
5: Het is dus zo dat Tel Aviv opnieuw in het rooster van elke steward, stewardess of piloot kan verschijnen. Maar in de luchtvaart zijn er altijd procedures, dat heet unfit to fly, waarbij je kan aangeven dat je je niet goed voelt om een bepaalde vlucht uit te voeren. En die procedures die bestaan al jaren en kunnen ook hier vandaag gebruikt worden.
3: De christelijke vakbonden hadden eerder een stakingsaanzegging ingediend. Het is nog niet duidelijk of er effectief stakingen zullen volgen. In Overasselt in Nederland zijn nu opnieuw wapens gevonden na de schietpartij daar. De politie gaat die onderzoeken. Maandagnacht trok een groep gewapende mannen door de gemeente. Een man van 51 werd doodgeschoten en twee politieagenten raakten zwaar gewond. De politie pakte al 34 verdachten op. Daar zouden ook Belgen bij zitten. Zij verschijnen morgen voor de onderzoeksrechter. Het zou allemaal draaien om geweld tussen drugsbendes over een verloren lading cocaïne. In de VS is Gloria Steinem overleden. Amerikaans journaliste en politiek activiste, de vrouw die het gezicht werd van het feminisme eind jaren 60. In 2013 ontving ze van president Obama nog de Medal of Freedom. Dat is de hoogste onderscheiding die je als burger in de VS kan krijgen. Gloria Steinem is 92 geworden. Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen, minimaal straks rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook regen, maximaal rond 23 graden. Tijdens het weekend krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook weer wat warmer, tot 26 graden.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil het aantal gemengde patrouilles met politie en militairen in ons land versterken. Dat heeft hij gezegd nadat er vanmiddag in het station van Brussel-Zuid een man van in de 20 werd opgepakt met een geladen Kalashnikov. De man kwam mogelijk uit Noord-Frankrijk, een patroon dat de laatste tijd wel vaker terugkomt. Dat zegt gerechtsjournalist Farouk Özgenes.
4: Het is een fenomeen waar politiediensten, veiligheidsdiensten en ook de procureur voor gewaarschuwd heeft en waar we nu een heel concreet bewijs van zien, namelijk dat jonge criminelen uit het noorden van Frankrijk naar ons land komen om dan hier hand- en spandiensten te verlenen, ofwel om aanslagen te plegen ofwel om drugs te verkopen.
3: Het gaat dan vooral om mensen uit de Noord-Franse stad Rijssel. De Duitse autobouwer Volkswagen wil de komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs schrappen. Dat heeft Volkswagen zelf bekendgemaakt. Eerder raakte er al bekend dat er al 50.000 jobs geschrapt zouden worden. In totaal moet zo 15% van alle werknemers vertrekken. De besparingen zijn het gevolg van onder meer de toenemende concurrentie en technologische veranderingen binnen de auto-industrie. In Duitsland moeten er ook 4 fabrieken sluiten. En in de hoogste klasse van ons voetbal heeft Anderlecht met 1-0 gewonnen van KV Kortrijk. Anderlecht klimt zo naar plaats 10 in de stand. Kortrijk blijft laatste met 0 punten. Ook AA Gent won met 1-0 van OH Leuven dan. Gent pakt 12 op 12 en staat bovenaan samen met Charleroi. OH Leuven heeft 0 op 12 en staat onderaan bij Kortrijk. Vannacht is het bewolkt bij minima rond 19 graden. Morgen begint droog. Daarna krijgen we buien bij maxima tot 23 graden. Tijdens het weekend krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook weer warmer tot 26 graden.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Minister van Buitenlandse Zaken Quintin wil het aantal gemengde patrouilles met politie en militairen in ons land versterken. Dat heeft hij gezegd nadat er vanmiddag in het station van Brussel-Zuid een man van in de 20 werd opgepakt met een geladen Kalashnikov. De man kwam mogelijk uit Noord-Frankrijk. Het is een patroon dat de laatste tijd wel vaker terugkomt, dat zegt gerechtsjournalist Farouk Ashkenes.
4: Het is een fenomeen waar politiediensten, veiligheidsdiensten en ook de procureur voor gewaarschuwd heeft en waar we nu een heel concreet bewijs van zien, namelijk dat jonge criminelen uit het noorden van Frankrijk naar ons land komen om dan hier hand- en spandiensten te verlenen, ofwel om aanslagen te plegen ofwel om drugs te verkopen.
3: Het gaat dan vooral om mensen uit de Noord-Franse stad Rijssel. De Duitse autobouwer Volkswagen wil de komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs schrappen. Dat heeft Volkswagen zelf bekendgemaakt. Eerder raakte er al bekend dat er al 50.000 jobs geschrapt zouden worden. In totaal moet zo 15% van alle werknemers vertrekken. De besparingen zijn het gevolg van onder meer de toenemende concurrentie en ook de technologische veranderingen binnen de auto-industrie. In Duitsland moeten er ook 4 fabrieken sluiten. En in de hoogste klasse van ons voetbal heeft Anderlecht met 1-0 gewonnen van KV Kortrijk. Anderlecht klimt zo naar plaats 10 in de stand. Kortrijk blijft laatste met 0 punten. En ook AA Gent won met 1-0 van OH Leuven. Gent pakt zo 12 op 12 en staat bovenaan samen met Charleroi. OH Leuven heeft 0 op 12 en staat onderaan bij Kortrijk. Vannacht is het bewolkt bij minima rond 19 graden. Morgen begint droog. Daarna krijgen we buien bij maxima tot 23 graden. Tijdens het weekend krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook weer warmer tot 26 graden.

0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Minister van Buitenlandse Zaken Quintin wil het aantal gemengde patrouilles met politie en militairen in ons land versterken. Dat heeft hij gezegd nadat er vanmiddag in het station van Brussel-Zuid een man van in de 20 werd opgepakt met een geladen Kalashnikov. De man kwam mogelijk uit Noord-Frankrijk. Het is een patroon dat de laatste tijd wel vaker terugkomt, dat zegt gerechtsjournalist Farouk Özgenes.
4: Het is een fenomeen waar politiediensten, veiligheidsdiensten en ook de procureur voor gewaarschuwd heeft en waar we nu een heel concreet bewijs van zien, namelijk dat jonge criminelen uit het noorden van Frankrijk naar ons land komen om dan hier hand- en spandiensten te verlenen, ofwel om aanslagen te plegen ofwel om drugs te verkopen.
3: Het gaat dan vooral om mensen uit de Noord-Franse stad Rijssel. De Duitse autobouwer Volkswagen wil de komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs schrappen. Dat heeft Volkswagen zelf bekendgemaakt. Eerder raakte er al bekend dat er al 50.000 jobs geschrapt zouden worden. In totaal moet zo 15% van alle werknemers vertrekken. De besparingen zijn het gevolg van onder meer de toenemende concurrentie en ook de technologische veranderingen binnen de auto-industrie. In Duitsland moeten er ook 4 fabrieken sluiten. En in de hoogste klasse van ons voetbal heeft Anderlecht met 1-0 gewonnen van KV Kortrijk. Anderlecht klimt zo naar plaats 10 in de stand. Kortrijk blijft laatste met 0 punten. En ook AA Gent won met 1-0 van OH Leuven dan. Gent pakt zo 12 op 12 en staat bovenaan samen met Charleroi. OH Leuven heeft 0 op 12 en staat onderaan bij Kortrijk. Vannacht is het bewolkt bij minima rond 19 graden. Morgen begint droog. Daarna krijgen we buien bij maxima tot 23 graden. Tijdens het weekend krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook weer warmer tot 26 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

της Δήμαστα. Hier hoor je Thijs.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Premier Bart De Wever wil de geplande lastenverlaging op arbeid absoluut behouden om de koopkracht te versterken. Dat verklaarde hij in een interview op VTM Nieuws. De verlaging moet ervoor zorgen dat werknemers netto meer loon overhouden, wat volgens De Wever de economie een boost zal geven. De maatregel blijft een prioriteit, ook al moet de federale regering tegen 2029, en dat is snel, 10 miljard euro vinden om de begroting op orde te krijgen. Als dat maar voldoende is, horen we nu al in de wandelgangen. Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines herhaalt dat haar personeel nog steeds vrijwillig kan kiezen om al dan niet naar het Israëlische Tel Aviv te vliegen. De directie spreekt daarmee de beweringen van de vakbonden tegen die claimen dat de vluchten verplicht worden. Brussels Airlines nuanceert de situatie na nieuw overleg. De christelijke vakbond diende eerder een stakingsaanzegging in uit protest. Het is nog onduidelijk of die stakingen na het afgelopen overleg definitief van de baan zijn. In het Nederlands Overasselt heeft de politie extra zware wapens gevonden in het lopende onderzoek naar de schietpartij van maandagnacht. Een bende van 30 gewapende mannen schoot toen een 51-jarige bewaker dood en verwonde 2 agenten. Intussen zitten 34 verdachten vast, onder wie ook meerdere Belgen. Ze verschijnen straks al voor de Nederlandse onderzoeksrechter. Het geweld draait vermoedelijk om een ruzie tussen de drugsmafia over 1000 kilogram verloren cocaïne. In de Verenigde Staten is de bekende journaliste en politiek activiste Gloria Steinem overleden. Steinem groeide eind jaren 60 uit tot het gezicht van de feministische beweging wereldwijd. Voor haar decennialange strijd voor gelijke rechten ontving ze in 2013 van toenmalig president Obama de Presidential Medal of Freedom, de allerhoogste burgerlijke onderscheiding in de VS. Ze is 92 geworden. Het weer dan. Er hangen opnieuw veel wolken. Het kan in de namiddag wat gaan regenen bij 23 graden. Maar het weekend zorgt voor beterschap met meer zonnige perioden en temperaturen die klimmen tot een zomerse 26 graden. Het worden nog een paar mooie zomerdagen. Want dat is het nog steeds. Zomer.